0: wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.
1: StudioAlphen.nl.
2: Dit is Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen bokser Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alfa.
1: Studio Alfa. Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alfa. Met het nieuws van 8 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alfen.
1: Met nu
0: Rondo.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
0: Studio Alfen.
3: Goedemorgen, dames en heren, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij een nieuwe aflevering van Rondo. Klassieke muziek op een zondagmorgen. Studio Alfen, Studio Kagebrazen. Mijn naam is Nico Romein. Romeo en Julia. Dat is een ballet van Sergei Prokofjev, gebaseerd op het toneelstuk Romeo en Julia van William Shakespeare. En het werd voor het eerst dus gecomponeerd eigenlijk in 1935 en aanzienlijk herzien door de Sovjet-première begin 1940. En Prokofjev maakte van het ballet 3 orkestsuites en een suite voor solo piano. Gebaseerd op een synopse van Arjen Piotrowski, die het ontwerp als eerst aan Prokofjev voorstelde, en Sergej Radlov componeerde Prokofjev dus het ballet in september 1935 op hun scenario, dat de principes van het dramalet volgde. Dat is een gedramatiseerd ballet, officieel gepromoot bij het Kirov-ballet, ter vervanging van de werken die primair gebaseerd waren op choreografische pracht en innovatie. Na Radlovs onminvol ontslag bij het Kirov in juni 1934... werd een nieuwe overeenkomst gesloten met het Bolshoi-theater in Moskou, met de afspraak dat Piotrowski betrokken zou blijven. Het oorspronkelijk gelukkige einde van het ballet, in tegenstelling dus tot Shakespeare, wekte echter de controverse op onder de Sovjet-cultuurfunctionarissen. En de productie van het ballet dat werd vervolgens voor onbepaalde tijd uitgesteld, toen de staf van het Bolshoi Theater werd gereorganiseerd op verzoek van de voorzitter van de commissie van kunstzaken. En het feit dat het ballet pas in 1940 in de Sovjet-Unie werd opgevoerd kan ook een gevolg zijn geweest van de gevolgen van de podiumkunsten na de veroordeling van Dmitri Shostakovich door Pravda in 1936. Evenals andere ontaarde modernisten, waaronder Piotrowski. Dirigent Yuri Fayer ontmoette Prokofjev regelmatig tijdens het schrijven van de muziek en drong er bij de componist sterk op aan terug te keren naar het traditionele einde. Fayer dirigeerde vervolgens de eerste uitvoering van het ballet van het Bolshoi Theater. Gaan we dus nu luisteren naar deze Romeo en Juliet van Sergei Prokofjev, een suite nummer 1 is dat. En het wordt uitgevoerd door het Philadelphia Orchestra onder leiding van Riccardo Muti.

En dit was de suite nummer 1 van Romeo en Juliet. Als u later bent ingeschakeld, u luistert naar het programma Rondo, klassieke muziek voor de zondagmorgen, Studio Alfa en Studio Kagenbrasem. En ik ben bezig met Romeo en Juliet van Sergej Prokofjev. We gaan nu luisteren naar de suite nummer 2, opus 64b. En het wordt uitgevoerd door het Philadelphia Orkest onder leiding van Riccardo Muti.

En tot slot van het eerste uurtje nog een stukje van muziek van Ottorino Respighi. Wel Pina di Roma was dat. En je hoort I Pina de Villa Borghese. Tot naar de klok van 9 uur.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. En ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
1: Rondo.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Dag dames en heren, welkom terug weer bij het 2 uur van Rondo. Klassieke muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen, Studio Kagem Razem. In dit 2 uur laat ik u muziek horen van Claude Debussy. Image is een suite van 9 composities voor solo piano van Debussy. En ze werden gepubliceerd in 2 boeken, of 2 series, hoe je het ook noemen wilt. Elk bestaande uit 3 stukken. En deze werken die zijn verschillend van Debussy's Image voor orkesten. Het eerste boek werd gecomponeerd in 1901 en 1905 en het tweede boek in 1907. Talenduur van al die stukken zijn ongeveer zo'n 30 minuten. Met betrekking tot de eerste serie Image schreef Debussy aan zijn uitgever Jacques Durand: zonder valse trots ben ik van mening dat deze 3 stukken goed bij elkaar passen en dat ze hun plaats zullen vinden in de pianoliteratuur. Links van Schumann of rechts van Chopin. Debussy die schreef in de winter van 1894 nog een verzameling, Image Oubliés, en droeg deze op aan Yvonne Lerolle. En dat was de dochter van schilder Henri Lerolle. De verzameling die bleef tijdens Debussy's leven ongepubliceerd, ondanks een aankondiging in het februari-nummer van 1896 van Le Grand Journal dat de partituur spoedig door Fromont zou worden uitgegeven. Eerste publicatie vond echter plaats in 1977 pas door Theodore Presser in Pennsylvania. Gaan we nu luisteren naar boek 1. Het is uit de eerste serie, zeg maar. En het begint met Reflet dans l'eau. En dat is reflecties in het water. Gevolgd door Hommage au Rameau, dat is eerbetoon aan Rameau. En tenslotte de movement, de beweging in Nederland. En dat wordt uitgevoerd door de pianist Dieter Goldman.

Claude Debussy die heeft de strijd moeten leveren voor zijn image voor orkest. En een jaar voor de voltooiing van zijn image openbaarde zijn eerste tekenen van prostaatkanker. En tijdens de orkestratie van het werk werd Debussy gegeeseld door hevige pijnen die slechts verzacht konden worden met cocaïne en morfine. Zijn vriend, de componist André Chaplin, die nam gedurende die tijd veel schrijfwerk van hem over. En in het middendeel van Image voor Orkest, Iberia, op zichzelf eveneens een drieluik, staat het Spaanse schiereiland Iberia centraal. De drie delen die zijn Separaru et par le chemin, oftewel door de straten en langs de wegen. Le parfum de la nuit, geuren van de nacht. Of Le matin du jour de fête, dat is dan in het Nederlands vertaald als de ochtend. Het was overigens in de mode voor de Franse componisten om Spaans te componeren. En de beroemde opera Carmen van Bizet, die had zijn sporen achtergelaten. En Ravel die deed dat met zijn bolero Nos, keertje dunnetjes over. De Spaanse componist De Falla, die schreef over Iberia. Het is onbegrijpelijk dat deze Fransman, die slechts eenmaal Spanje bezocht heeft, op zo'n meesterlijke wijze de Spaanse folklore weet te etaleren. Veel Spaanse componisten kunnen niet aan deze Debussy tippen. Doodjaloers zullen ze zijn. En van het werk bestaat eveneens een uitvoering voor twee piano's. Maar daar gaan we dus nu niet naar luisteren. We gaan luisteren naar de bewerking van het ORF Symfonieorkest onder leiding van Milan Horvat.

Als u later bent ingeschakeld, dames en heren, luisteraars. Dit is Rondo Klassieke Muziek op de zondagmorgen bij Studio Alphen en Studio Karem Raasem. Met muziek van dit moment met Claude Debussy. En ik ga verder met de sonate voor viool en piano in G klein. U hoort het deel Allegro Vivo, het intermède Fantastique et Légère en de tenslotte finale Tres Animés. Het wordt gespeeld door de violist Oliver Goldenstein en op piano Erich Appel.

Dan gaan we nog luisteren naar Pagodas. En dat komt uit Estampas. En dat wordt gespeeld, door Dieter Goldman.

0: En zo ben ik weer gekomen aan het einde van deze twee...
1: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen.

0: Het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen. Met nu Kerk Centraal.

0: Goedemorgen, luisteraars. Dit is Studio Alphen met een uitzending van het programma Kerk Centraal. U kunt nu luisteren naar een viering vanuit een openluchtdienst bij de Korenaar in Hazeswoude-dorp. En de voorganger van deze dienst is pastor Wilna Wieringa. Ja.
1: Goedemorgen, gemeente. Hier aanwezig op de openluchtdienst. Als vaste bezoeker of als gast. En ook u, die online met ons verbonden bent. Ook welkom aan de luisteraars van Studio Alphen, die vandaag onze dienst zal uitzenden. Namens beide kerkraden heet ik u van harte welkom in deze dienst. Die wordt geleid door pastor Wilna Wieringa. Het orgel wordt bespeeld door Chris van der Auw. De lector is Reina Kuiper en mijn naam is Marianne Bol. Er is vandaag kindernevendienst en oppas voor de kleinsten. De eerste inzameling is voor Kerk in Actie. Zij zorgen voor noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land. En 4 miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. De tweede inzameling is voor de onkosten van deze openluchtdienst. De bloemen van Koude Kerk, Hazeswoude-Rijndijk, gaan vandaag met een hartelijke en meelevende groet naar de heer en mevrouw Piet en Ineke Starreveld in de Willem-Kloosstraat. En de bloemen van de Korenaar gaan met een hartelijke groet en beterschapswens naar Corrie Zaal Harkes. Na afloop van deze dienst bent u in de Korenaar welkom voor koffie, thee of limonade. En het welkomstlied is lied 333. Namens beide kerkraden wens ik u een gezegende dienst.

0: Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat u mij in ieder geval goed kunt horen als u me niet kunt zien. Ja, gaat het goed achterin?
1: Nee, ja? Ik kan helemaal niet zien.
0: Ach, je mag van mij op de stoel staan vandaag. Wat vind je daarvan? Hé. Hey. Ja. Nou. Ik heb besloten toch maar mijn albe aan te doen. En toen bleek er op de stola een paar duiven te zijn meegevlogen uit de Bruggenkerk. Nou, het is echt Pinksteren vanmorgen.
1: Pinksteren.
0: Ja, en ik moet even zeggen, Reina is wel op vakantie geweest, maar ze is niet zo heel erg veranderd dat ze er nu uitziet als Annelies van Katwijk. Want die is vanmorgen onze lector. Ja. Zullen wij beginnen? Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Schepper van orde in chaos, van licht in duisternis, van hemel en aarde. Zie ons aan met alles wat we met ons meedragen. En laat ons leven als mensen van u.
2: Amen.
0: Laten we nog een keer dat openingslied zingen, terwijl we zitten hoor. Kom, geest van God.

De vluchteling, de bange medemens, de slachtoffers van oorlog en honger, van macht en onrecht. We zijn allen bewoners van deze aarde. En het lijkt wel alsof we elkaar niet meer kunnen verstaan. Alsof we elkaar niet meer kunnen horen in het geraas, in het gebabbel op de media, in de woede van mensen en in het zwijgen van de meerderheid. Onze oren lijken dichtgestopt en onze harten zwaar van onmacht. We weten niet meer waar we het moeten zoeken. Naar respect en compassie en mededogen. En daarom komen we hier vanmorgen bij elkaar. Bij elkaar en bij u. Hoe moet het verder? Wat te doen? Wat te zeggen? En misschien past een moment van stilte, opdat u tot ons kunt spreken en onze harten kan beroeren. Kom ons te hulp.

En zo vragen wij u, vergeef ons als wij hebben geoordeeld of veroordeeld. Vergeef ons zoals wij anderen vergeven. En dat vragen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Zullen we samen zingen het lied van zonne en maan, water en wind?

Een moment voor jong en oud. Het is 1987 en ik was nog jong. En ik heb tussen mijn studie en mijn eerste baan een reis door Indonesië gemaakt. Het was de huwelijksreis van mijn eerste man en mij. En het was geweldig. 7 weken lang, met je rugzak op, gaan maar waar je wilt. En zo belanden wij op een desa in Bali. Desa is een eenvoudig en traditioneel plattelandsdorp. En in ons geval was het niet meer dan een paar bamboehutten en heel veel rijstveldjes midden in een oerwoudachtig gebied. En we sliepen op bamboematten op de grond in eenvoudige hutten. En we aten rijst van die grote groene bladeren die als bord dienden. Rijst met wat groente. Soms met wat kip. De familie daar leefde van de rijstoogst. De rijstvelden waren in verschillende stadia, want ze oogsten een paar keer per jaar. Zo had je velden die onder water waren. En je had velden met net geplant rietplantjes. En dan had je velden die alweer wat meer gegroeid waren. En je had velden die oogstrijp waren. En er liep daar een hele grote groep eenden. En die waren belangrijk, zou ik later vinden. En ik vond ze eigenlijk een beetje eng en agressief. Ik was nog jong, weet u. En dus bleef ik een beetje uit de buurt. En wat me opviel, dat ze wel steeds bij elkaar op één veld bleven. En op de tweede avond, na de maaltijd, werd mij gevraagd of ik een bamboestok met een witte reep stof daaraan, die midden op een van de dijkjes tussen de rietvelden stond, op een andere plek wilde zetten.

Nou, dat wilde ik dus wel, hè. Zo'n stok was het, niet meer. En ik liep over een dijkje naar de aangewezen plek. En toen kwamen al die eenden in beweging. En ik schrok. En ik ging een beetje sneller lopen. Maar zij gingen ook sneller lopen. Het moet een ongelooflijk komisch gezicht zijn geweest. En de mensen lachten. En ik was op een gegeven moment wel blij dat ik die stok weer in de grond kon steken en terug kon gaan naar de hutten. En op dat moment dat ik stopte, stopten de eenden ook. En ze gingen op dat veld zitten. Wat was er nou gebeurd? Het heet nu Rice Duck Farming, oftewel rijst-eendbedrijf. Het is een vorm van duurzame landbouw waarbij eenden en rijst op een natuurlijke manier samenwerken. De eenden ploegen de grond om en ze woelen in de aarde op zoek naar onkruid. En ze eten schadelijke insecten en slakken. En hun uitwerpselen zijn een rijke meststof voor de rijstplanten. Allemaal heel belangrijk. Maar om die eenden op de juiste plek te krijgen, werd die stok dus regelmatig verplaatst. Maar hoe kregen ze nou voor elkaar dat die eenden daar achteraan liepen? Wel, bij hun geboorte is de stok het eerste wat ze zien. En bij die stok kregen ze hun eerste voedsel. En zo werd het een soort van ouder voor deze eenden. En daarom volgden ze die stok waar die ook werd neergezet. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Vandaar dat ik schrok dat die hele bende achter me aankwam. Maar ik dacht, wat een mooi beeld eigenlijk voor Pinksteren. De komst van de geest. Adem ons ingeblazen al bij de geboorte. En de verbindende factor van de gemeente van Christus. En die geest, die volgen omdat het ons dagelijks voedt. Dat was mijn verhaal van vanmorgen. En nu gaan de kinderen naar hun eigen kinderkerk. Maar we gaan eerst het kindernevendienstlied zingen. En een goede opletter heeft gezien dat we er soms een paar woordjes in hebben veranderd. Maar dat geeft niet.

Even

Ik wil graag voorgaan in gebed. Vanuit de vreugde van deze dag bidden we u om een aanraking van de geest. Laat uw geest ons bewonen. Ontvlam in ons dat vuur, dat heilige vuur. Laat ons spreken als nieuwe mensen. Spreken in de taal van de liefde die ieder verstaat. Spreken met woorden van hoop en verwachting. Wetende dat u bij ons bent, onderweg met ons, onderweg met deze wereld. Kom, Heilige Geest, als vuur dat verwarmt, als wind die in beweging zet, als adem die leven geeft. Kom in ons midden en vernieuw ons hart. Geef ons inspiratie en moed om te gaan de weg die voor ons ligt. Geef ons geloof, hoop en liefde. Genoeg voor deze wereld. Amen.

De lezing is uit Galaten 5. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet, zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen.

Vragen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Dan zingen we lied 841.

Pinksteren. De ochtend draagt een zachte gloed. Alsof de lucht iets weet wat wij nog leren moeten. Een wind die niemand ziet, legt handen op gedachten. Verplaatst wat vast zat. En ergens diep van binnen ontbrandt een klein begin. Geen vlam die verteert, maar een die samenbrengt. Niet in woorden alleen, maar in het verstaan van hart tot hart begint Pinksteren.

Na de overweging zingen wij lied 687, de eerste drie versen. Gemeente van Jezus Christus. Vanmorgen heb ik hier een faantje aan een stok in de grond geplant. En net als een groep eenden zijn we hier bij elkaar gekomen, op zoek naar voedsel in ons leven. Op zoek naar een antwoord op een vraag misschien. Een vraag als, waar gaat het naartoe in deze wereld? Wat gebeurt er allemaal? En misschien ook nog, wat kan ik doen? En wat moet ik daarmee? En wie wijst me daarbij de weg? De goede weg? Wie of wat gaat voorop? In onze maatschappij zijn heel veel vormen van leiderschap. In elke laag van de samenleving zijn er wel personen die de leiding hebben of nemen. In ons werk, in de kerk, op de sportvereniging, op scholen van onze kinderen. En wereldwijd overal zijn leiders die verantwoordelijk zijn op hun positie. Zichtbare personen die richting willen geven. Maar daarnaast klinkt er ook een luide schreeuw om goed leiderschap. Bij gebrek aan duidelijk leiderschap. Waar moet het met ons land? Waar moet het met onze wereld naartoe? Wat moeten we met al die vluchtelingen en asielzoekers? En wat doen we aan die oproerkraaiers en die angstzaaiers die mensen buitensluiten en vernederen? En wie bouwt er woningen? En wat doen we aan de stikstof? En hoe beschermen we de aarde

tegen uitbuiting. Allemaal vragen. En wie durft de verantwoordelijkheid te nemen om een knoop door te hakken? En wie gunnen we een kans om leiderschap te tonen? Want dat is tegenwoordig niet makkelijk. Om op te komen voor menswaardigheid en solidariteit en zorg voor de schepping. En Paulus heeft het in de lezing van Galaten over een leider. Iemand die richting geeft. En hij spreekt dan over de Heilige Geest. Die ons leven leidt en ons richting gaat wijzen. De Heilige Geest. Een deel van de Vader en de Zoon. Wat ons vanaf vandaag weer wordt geschonken. Als hulp. Als trooster. Als inspirator. Opdat we niet alleen achterblijven na opstanding en hemelvaart. Hij zegt, wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook die richting volgen die de Geest ons wijst. En dat is best heel wat, als je dat tot je door laat dringen. Want we accepteren leiders in ons leven maar op bepaalde gebieden en op bepaalde momenten. Zeg nou zelf. Je baas op je werk moet je niet gaan vertellen hoe je je thuis moet gedragen, toch? Of de voetbaltrainer moet niet gaan vertellen welke regels er gelden als je zelf een potje ergens zomaar op een grasveldje speelt. Dan maak je je eigen regels. En Paulus spreekt over de Geest die ons leidt en hij bedoelt dan een overgave van ons totale leven. Op elk gebied, elk dagdeel, in elk facet. Gods Geest die de totale koers van je leven bepaalt. En dan staat er ook nog achter, volg dan ook de richting die de Geest je wijst. Zoals die dominee van der Meent vorige week zo mooi in de Brugkerk zei, als je christen bent, gedraag je dan ook christelijk. Het gaat hierover dat er een overgave is naast vertrouwen. Een overgave omdat je je totale leven uit handen geeft. We volgen een witte stok, een stok met een witte vaan, en we vragen ons als domme eenden dan niet af, zijn we wel klaar met dit veld? Is er wel genoeg eten op het nieuwe veld? Nee, we volgen, we geven over en we vertrouwen. Pinksteren gaat niet alleen over het ontvangen van de Geest, maar ook over de vraag of wij ons als kind van God niet meer laten leiden naar onze eigen inzichten en verlangens, maar of wij ons ook daardoor willen laten leiden. Het is een vertrouwenszaak. Wil je vertrouwen dat God eigenlijk veel beter zicht heeft op de juiste koers voor ons leven dan dat wij dat zelf hebben? Durf je degene die jou voedt en leidt te volgen naar een ander veld misschien? En hoe gaat je leven er dan uitzien? Als we de controle over ons leven loslaten en in Gods handen leggen, mag je echte vrijheid ervaren. Dat zegt dat hele hoofdstuk wat Annelies vanmorgen voor ons voorgelezen heeft. Met als belangrijkste regel, heb uw naaste lief als uzelf. De hele wet, alles wat God aan richting en leiding wil geven, kun je samenvatten met deze woorden. Heb je naaste lief als jezelf. Oftewel, wat je doet aan een ander, zou je het kunnen hebben dat die ander dat ook aan jou doet? Of hoe je over een ander spreekt of denkt, mag hij of zij ook zo over jou spreken? Of wat jij een ander afneemt of onthoudt, mag hij of zij dat ook van jou afnemen? Nee, doe het dan niet. En dat is niet altijd makkelijk. Want de Geest wil je helpen om mensen lief te hebben en te vergeven. In een tijd waarin we vooral roepen en protesteren en zenden, herinnert Pinkster ons eraan dat we ook moeten luisteren en moeten delen en begrijpen en verbinden.

De geest is van de verbinding. In een zwaar verdeelde wereld hebben we iets nodig wat ons samenbrengt. Niet om verschillen weg te poetsen of te negeren, maar om elkaar echt te horen, te zien en proberen te begrijpen. En verbinding ontstaat niet vanzelf. Het vraagt aandacht, het vraagt gebed en het vraagt moed. Verbinding helpt ons om de strijd aan te gaan tegen onverschilligheid. Tegen eigen volk eerst, tegen graaiers en relschoppers. En de geest is van verbinding, maar het is er ook een van onderscheiding. Het leert ons wat goed is en wat niet. En ik wil me vandaag expliciet en onomwonden uitspreken, misschien nog meer dan altijd. Want wat er nu in de wereld gebeurt, dichtbij en ver weg, ik kan niet anders dan mij uitspreken. Als er onder u nog mensen zijn die op een partij stemmen met twee V's in de naam, zou ik u willen vragen, staan deze echt voor vrijheid en democratie? Of deze leiders met dubbele boodschappen en standpunten, zijn die juist bezig om niet vrijheid en democratie te bewerken? En als er nog momenten van begrip zijn bij u voor relschoppers en geweldplegers tegen het AZC, zou ik u willen vragen, zijn deze mensen bang voor onrust in hun omgeving en gaan ze daarom zelf maar onrust en angst zaaien? Waar zijn ze mee bezig? En je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar daar moet je over spreken en het niet met geweld afdwingen. En als u nog tegen reguliere opvang van asielzoekers bent, weet dan dat de noodopvang in hotels en boten ons 4 keer zoveel meer kosten. In plaats van 1 miljard, 4 miljard. Wat voor mooie dingen zouden we kunnen doen met die 3 miljard? Laat je leiden door de geest. Heb je naaste lief als jezelf. En als je denkt, ja, pastor Wilna, je kunt de Heilige Geest helemaal niet zien, waar heb je het in hemelsnaam over? Dan zeg ik nou en of, zij is zeker te zien. In mensen is zij zichtbaar. Bijvoorbeeld door enthousiast te zijn. In het woord enthousiast zit het woord theos, God. Oftewel, een enthousiast persoon is vervuld door de Geest van God, aangestoken door een hemelse vonk. En dat is aanstekelijk. Dat weet ik uit ervaring. En tegen al die mensen die zich met geweld en onrust verzetten, zou ik willen zeggen, weet dat er ook mensen zijn die het anders willen. Die weten dat het anders kan. En wij zijn met meer. Dat is de boodschap van veel mensen afgelopen donderdag op het Domplein in Utrecht. En dat is de boodschap van de mensen die al die kaarten naar Loosdrecht, naar het ACC hebben gestuurd. En als u nog meer van die mensen wilt tegenkomen, in het laatste blad van Petrus staan allemaal mensen die bezig zijn met verbinding en dat het anders kan. In Rotterdam wordt vandaag door 17 kerken gevoetbald in voetbalwedstrijden met elkaar. In een andere plaats zijn mensen met de Ghanese kerk bezig hoe ze daar in Ghana dingen kunnen doen. Maar ook dichterbij. Open je ogen voor die mensen die zeggen, het kan ook anders. En sluit je daarbij aan, al was het maar door een kaartje te sturen. Allemaal manieren om met elkaar je te verbinden onder de paraplu, onder de parasol van de geest. En onze wapenrusting is liefde, goedheid, geduld, trouw, zachtheid. En met geest van God aan onze kant moet dat lukken. En onze vlag is wit. De kleur van vrede en vrijheid voor iedereen. En wij zingen liederen. Strijdliederen. Wij leven van de wind. De geest van God is als een wind die niemand ziet, legt handen op gedachten, verplaatst wat vastzat. En ergens diep van binnen
ontbrandt een klein begin. Geen vlam die verteert, maar één die samenbrengt. Amen.

Ik herinner me van vorig jaar dat het paard begon te hinneken na mijn preek. En nu kreeg ik de blaf van een hond. Ja, nou, de dieren zijn het met me eens, geloof ik. Wij gaan nu over tot de gebeden. En die hebben we met... Sorry, de kinderen komen. Ja, kom op, jongens. Gezellig. Ja, helemaal goed. Want zij hebben het voorbedenboek. Ja, dat kan natuurlijk niet zonder.

0: Heeft een van jullie voor mij het boek? Ja, daar komt hij. Het kaarsje is uit. Nou, gelukkig hebben we kapot. Zo. Nou, volgende week een nieuwe. Hey, wat hebben jullie gedaan, jongens? Ik moet bij die microfoon blijven staan, anders dan begrijpen de mensen, horen ze niet. Wat hebben jullie gedaan?
1: Een baantje gemaakt.
0: Ja, wie wil het even vertellen?
2: Hallo. Hallo.
3: Nee, even. Vertel jij maar eventjes wat we gedaan hebben.
4: We moesten op een stukje stof tekenen. En ik heb dus dit gemaakt. Een palmboom en een paar vogels en mijn naam en een smiley. Hier zo helemaal in het hoekje. Dat moesten we dus doen.
3: Zullen we het nu doen?
5: Ja,
3: laten we het doen. Zijn er nog meer kinderen achter al gaan zitten? Die een vaantje hebben?
0: Oh, er is hier plakband. Ho. Oh. Duct tape heet dat, hè? Ik heb begrepen dat er een T tussen moet, maar ik ben dyslectisch, dus wat maakt het uit? Ja, helemaal goed, jongens. Kijk, dat kan in een buitendienst, hè? Dan kan je gewoon iets in de tuin prikken. Ja. Dank jullie wel. Goed, dan gaan we nu samen bidden. En de kinderen hebben in het voorbedenboek geschreven om te bidden voor kinderen dat ze kunnen spelen met wie ze willen. Levende God, dank u voor het licht en het leven en de liefde die wij iedere dag ontvangen uit uw hand en van elkaar. Dat we ons overgeven aan uw geest en vertrouwen op uw leiding in ons leven elke dag weer. Kom, Heilige Geest, vervul ons met uw enthousiasme. Dat wij aanstekelijk zijn in deze wereld. Licht verspreiden, vrede stichten, in klein en groot.
1: Zo bidden wij ook voor de mensen die dicht bij ons wonen. In onze dorpen, in onze families en vriendenkring. Wees met uw geest bij ons en geef ons kracht en moed. Zodat we tot steun mogen zijn voor hen die het moeilijk hebben. Waar zorgen zijn en waar verdriet is. Dat we mogen ervaren dat u er altijd bent. Wees zo met uw niet aflatende liefde uw mensenkinderen nabij.
5: Wij bidden God voor de wereld. Uw wereld waarin de mensen zo ver van uw schepping verwijderd zijn geraakt. We bidden voor de mensen die lijden aan oorlog, onderdrukking, honger. Heer, ontferm u over hen. Wij bidden voor de mensen die elke dag proberen uw aarde wat leefbaarder te maken. Geef hen veerkracht om het vol te houden. Wees zo met uw niet aflatende liefde uw mensenkinderen nabij.
0: Wij bidden nu voor de kerken in onze dorpen. Dat we samen blijven vieren en gastvrij zijn voor elkaar en voor allen in onze buurt. En wij bidden nu voor alle kinderen, waar ook ter wereld. Dat zij in vrede en veiligheid kunnen spelen met wie ze maar willen. En wij bidden voor de zieken in ons midden. Wees hen nabij en geef hen herstel als het mogelijk is. En wij bidden voor de stervenden. In het bijzonder denken we aan Piet Starreveld, die langzaam achteruit gaat. Piet is op het weg naar het einde. En geef hem en Ineke en allen die hen dierbaar zijn nog zoveel mogelijk mooie dagen met allen die hen lief zijn. En kom hen in uw licht tegemoet. En wij leven voor hen die leven moeten met gemis en met rouw. Troost hen en schenk hen uw helende liefde. En wij bidden voor familie en vrienden van Karim en Moussa, Alu en Mohammed. 4 jonge artsen die werken op ambulances in Zuid-Libanon. Zij zijn door Israël gedood terwijl zij gewonde mensen aan het helpen waren. Niet bewapend, geen bedreiging, enkel helpende handen. Heer, ontferm u over hen. En voor allen die hulp bieden, die mantelzorg bieden, die hulp bieden onder moeilijke omstandigheden, dat zij staande blijven en tot zegen kunnen zijn. En zo bidden wij in stilte datgene wat nog in ons hart leeft en een ander niet voor ons bidden kan.

En zo komen wij tot u met allen die uw naam belijden. En bidden wij, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dank jullie wel. En dan is er nu gelegenheid tot het geven van uw gaven. En die zijn voor de Kerk in Actie, doel zending in Pakistan. Soedan. Oh, ook Soedan. En de onkosten voor de openluchtdienst is voor de tweede collecte. En wat we nog meer willen verzamelen is, waar zou u, met welke eigenschap, met welke woord zou u de wereld willen dienen, willen meegeven? Welke wind zou u door de wereld willen laten waaien als het gaat om deze tijd? Dat hebben we ook aan de kinderen gevraagd. Waarmee zou u de wereld willen voeden vanuit uw geloof, vanuit het geest? En zou u dat tijdens de koffie op een wit vaantje willen schrijven? Dan plakken we dat op een goede manier op de stokken. En er blijft er één hier in de tuin staan deze week. En de andere gaat in de tuin bij de Brugkerk. En zo waaien we al onze goede wensen en onze goede gaven vanuit de geest in onze omgeving door, opdat de wereld daardoor gevoed mag worden en het een betere plek wordt voor heel veel mensen. Dus tijdens de koffie liggen hier stiften, liggen hier nog 80 vaantjes. Dus doe uw best. Ja? Dus dat verzamelen we naast de gewone collecten.

hebben besloten de zakken te houden. Wat vinden we daarvan? De graaiers. Ja, het komt goed. Nou, daar vertrouwen we op, hè? Ja, daar vertrouwen we op. Zullen we ons slotlied staande zingen?

Voordat we aan de koffie gaan en elkaar weer ontmoeten, wil ik dank zeggen aan iedereen die dit hier heeft mogelijk gemaakt. En misschien een beetje liturgisch onwaardig, maar vanmorgen wel op zijn plek. En applaus voor iedereen die hiervoor heeft gewerkt. Ja, en Ottelien en Marianne, dank je wel dat jullie met mij de inhoud van de dienst hebben willen vormgeven. Heel fijn. Het is geen vuur dat verbrandt en verdwijnt, maar een vlam die blijft wonen in kleine gebaren. In een hand, een glimlach, een woord, een wens, een gebed. Daar in het alledaagse, daar waait Pinksteren verder. En de eeuwige zegenen ons met de moed en de daadkracht om te veranderen datgene wat we kunnen veranderen. En de eeuwige zegenen ons met de wijsheid om te accepteren wat we niet kunnen veranderen. En de eeuwige geven ons zijn geest en daarmee het inzicht om het verschil tussen deze beiden te zien. Opdat wij allen leven in vrede. Amen.

0: zeigen, oder?
1: U luisterde naar een viering van een openluchtdienst bij de Korenaar in Hazeswoude-dorp. De voorganger van deze dienst was pastor Wilna Wieringa en wij vervolgen het programma met muziek en enkele berichten.

En aanstaande donderdag, 28 mei, is er een tweede verwonderwandeling met Kees Lamy. Verwondert u zich ook wel eens over alles wat groeit en bloeit? Over alle verschillende vormen van leven die er te zien zijn, zoals planten, insecten en vogels? Kees Lamy, wel in ieder geval. Eigenlijk kan je, waar je ook bent, wel natuur vinden in de polder, in natuurgebieden, maar ook gewoon in de wijk waar je woont. Kees wil jullie daar meenemen op een verwonderingswandeling door enkele wijken van Kerk en Zane en laten zien wat er allemaal aan natuur te zien is. Aanstaande donderdag 28 mei om 19 uur wil hij starten bij de basisschool De Fontein, Oude Wereld 52. De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur en er maximaal aantal 10 nemers per avond. Opgeven kan via het mailadres vt-pkn-lichtkring.nl.

En aanstaande woensdag 27 mei is er in de Sionskerk in Alphen aan den Rijn een lezing door Jacques Brunt over Israël, je kunt er niet omheen. Dit vraagstuk zet je aan het denken, enkele overwegingen. De Bijbel spreekt over een bijzondere positie van Israël in het verleden, het heden en in de toekomst. Wat is het bijzondere plaats en heeft het verhaal van Israël ook iets te vertellen, de gelovigen uit de heidenen? De Bijbel is geschreven door Joden. De centrale persoon is de Messias, die uit het Joodse volk is voortgekomen. Jezus Christus, hij zegt zelf, de zaligheid is uit de Joden. Er wordt soms gezegd, ik heb wel wat met de Bijbel, maar weinig met Israël. Kun je deze twee aspecten van elkaar scheiden of is er juist sprake van een eenheid? Gedachten die om een antwoord vragen. Op deze avond hoopt Jacques Brunt ons meer over dit thema te vertellen. Hij ziet uit naar uw komst, dus aanstaande woensdag 27 mei in de Sionskerk te Alphen aan den Rijn om 20 uur.

0: En nu volgt een gesprek van collega Nico Romeijn met pastor Huub Floor over opvoeding van kinderen.
1: Kent u de uitdrukking, it takes a village to raise a child? Nou, daarom wordt uitgedrukt dat de opvoeding van een kind door veel meer mensen gebeurt dan alleen door de ouders. En toch dragen de ouders de uiteindelijke verantwoording. Scholen, kerken, opvang, oppaslocaties dragen hun steentje bij om die zorg te ondersteunen. Is er momenteel sprake van een verschuiving in de verantwoordelijkheden? Mogen de ondersteuners nog wel hun taak uitvoeren? Vertrouwen we als opvoeders misschien wel te veel op het advies van experts? En hoe kunnen we dan met die wijsheid het kind opvoeden? Goeie vraag. En over deze en nog veel andere vragen praat ik met pastor Huub Floor. Goeiedag.
2: Ja, goeiedag.
1: Nou, het is een mond vol om te beginnen.
2: Ja, het zegt dat wel.
1: Maar eerlijk gezegd, ik kende de hele uitdrukking niet. Het was voor mij nieuw.
2: Ja.
1: Dan ga je dus zoeken, waar komt nou eigenlijk dat allemaal vandaan? Want het moet een oorsprong hebben.
2: Ja. Ja. En dat heb je gevonden?
1: Ik heb hem gevonden, ja. Ja, misschien dat hij in... Nou, hij komt uit... waarschijnlijk... Het is de Afrikaanse oorsprong. Komt uit Nigeria, van de Igbo-cultuur.
2: Ja.
1: En dat is het spreekwoord Oran Aoudi Noa.
2: Mm-hmm.
1: En dat betekent dan vrij vertaald zoiets van... het kost de hele gemeenschap of het hele dorp om een kind op te voeden.
2: Ja.
1: En dat is dus waar.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Toch?
2: Ja, dat denk ik wel. En wat ik dan zo bijzonder vind, dit is natuurlijk een oud gezegde... In een context waarin iedereen kent in zijn dorp. Hè? Dat is dan nog... Terwijl dat nog steeds waar is... in een situatie waarin we dat eigenlijk helemaal niet meer zo hebben... althans hier in de westerse cultuur... is die samenhang eigenlijk een beetje uit elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat daarom alles alleen maar... door bijvoorbeeld het gezin moet gebeuren. In dat opzicht hebben we nog steeds vele instanties... of vele handen nodig om mensen groot te brengen tot volwassenheid.
1: Ja, om toch? Een kind te vormen.
2: Een kind te vormen, zeker, zeker, zeker.
1: Maar ja, heden en dagen verschilt het met vroeger.
2: Ja.
1: Qua opvoeding. Vroeger bleef de moeder thuis. Die zorgde voor het kind.
2: Bijvoorbeeld, kind. Ja. Ja,
1: ja? Nu niet meer, grotendeels.
2: Ja. Ja, ja.
1: Dus kunnen we zeggen van een verschuiving?
2: Nou, de omstandigheden zijn zeker anders, hè? En de vraag is wel... verschuiven daarmee verantwoordelijkheden? Of zeg je, nee, verantwoordelijkheden blijven... maar de aanpak moet je veranderen?
1: Maar is dat nou altijd, als je misschien in kerkhistorie teruggaat...
2: Ja.
1: Is dat altijd zo geweest dat ouders kinderen opvoeden... dat moeder de kinderen opvoedt en niet vader?
2: Nou ja, dat is een rolverdeling. Maar je kunt in ieder geval zeggen, het gezin is de plek... waar het kind allereerst en primair wordt opgevoed... en gevormd. Hè, dat is het gezin.
1: Ja.
2: En dat heeft te maken met het feit... althans, zo is het toch wel de opvatting in de kerk altijd geweest... dat uiteindelijk hier een concreet individueel mens opgroeit. En dat kan het beste gebeuren binnen een gezinsverband... waarin de meest fundamentele waarden die daarmee samenhangen... in ieder geval de aandacht krijgen... Hè? Ik noem maar even één heel belangrijk iets. Dat is het leren rekening houden met anderen. Hè? Dat is het beste wat je in een gezin kunt leren. Hè? Zeker als je niet alleen één kind bent, maar dat je met meerdere kinderen bent. Hè? Dan zeker. Hè? Dus, en de moeilijkheid kan misschien zijn... De moeilijkheid kan misschien zijn dat we tegenwoordig kleinere gezinnen hebben... waardoor je dan, en daar begint het dan alweer... juist dat aspect van het rekening houden met anderen... dat je dat op een andere manier dan moet organiseren. Kijk, in zo'n dorpscultuur waar iedereen kent... dat is die waarde van het rekening houden met elkaar... ligt gewoon op straat. Hè? Dus...

0: je voedt elkaar op, zal ik maar zeggen, in zo'n dorpsgemeenschap. En ik kan me voorstellen dat dan als ouders bijvoorbeeld alle twee op het veld moeten werken, dat er dan een buurvrouw of een weet ik veel wat dan even de honneurs waarneemt. En nou dat. Of als het gezin weinig kinderen kent, dat dan de andere kinderen in de straat natuurlijk als het ware als broers en zusjes dat aspect van het rekening houden met elkaar verzorgen. Hè? In onze tijd zie je nou juist dat er een grote mate van individualisering plaatsvindt. Dat het rekening houden met elkaar onder druk staat. Omdat natuurlijk gezinnen kleiner zijn en alles op maat gebeurt. En dat er heel veel mogelijk is. Meer dan misschien in een dorpssituatie waarin mensen, nou je natuurlijk toch de eindjes aan elkaar moeten knopen. Zodat zo'n kind op een gegeven moment zegt van ja goed, ik krijg alles wat ik wil hebben. Hè? Dus hoe moet ik rekening leren houden met anderen? Hè?
1: Maar dat is lastig.
0: Ja, ja.
1: En nou is de opvoeding in een dorp totaal anders dan in een stad.
0: Ja, ja.
1: Ook dat nog, omdat ja, de culturen anders zijn.
0: Ook dat nog. Maar overeind blijft de gedachte dat er meerdere instanties nodig zijn om een kind op te voeden. En het gezin heeft een hele primaire plek, heel belangrijk.
1: Ja, want die staat eigenlijk centraal, hè?
0: Ja, staat centraal. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook nog andere aspecten, zoals bijvoorbeeld wat de school doet. Dat kan weer een gezin niet doen, hè? Bijvoorbeeld.
1: Nee, dan wordt hij gevormd eigenlijk op een andere manier.
0: Op een andere manier. Dat is weer een aspect waar je dan weer iets anders voor nodig hebt. En zo heb je meer aspecten nodig in de samenleving die noodzakelijk zijn om het kind uiteindelijk tot volwassenheid te brengen. En het moet volwassen worden in een samenleving waarin die is zoals die is. Ik bedoel, je gaat niet een kind grootbrengen voor een dorpssituatie in Nigeria. Een kind moet hier bijvoorbeeld in Europa, in het Westen, dealen met een samenleving die te maken heeft met influencers, met een digitale werkelijkheid. Hè? Tegenwoordig veel met dat soort dingen. Of met een heleboel mogelijkheden waar een kind op een gegeven moment misschien ook wel keuzes in moeten maken, wat niet altijd even gemakkelijk is. Nou, dus dat is een werkelijkheid waarin een kind opgroeit vandaag de dag.
1: Maar ze worden ook wel beïnvloed door de computer.
0: Tuurlijk.
1: Door de mobiel. Hè? Ja. Kijk, de TikTok en noem ze Snapchat, noem alles maar op.
0: Tuurlijk, ja.
1: Ja? Dus een kind is natuurlijk heel beïnvloedbaar.
0: Ja, ja. Ja, en dat is ook wel goed, want zonder invloeden van anderen word je natuurlijk niet groot. Je moet het wel leren van anderen. Maar de vraag is, wat leer je? In welke mate leer je het? Is er, als ik bijvoorbeeld thuis raak in een digitale werkelijkheid, wat een hulpmiddel kan zijn voor mezelf, tuurlijk. Is er dan nog voldoende tijd voor de emotionele ontwikkeling bijvoorbeeld. Hè? Het rekening houden met gevoelens van anderen bijvoorbeeld. Hè?
1: Maar neemt de jeugd er tegenwoordig niet veel te makkelijk op. Want het wordt maar gezegd en men handelt daar ook vaak naar.
0: Ja. Maar wie is daarin verantwoordelijk? Hè?
1: Is daar verantwoordelijk voor?
0: Ja, wie heeft de verantwoordelijkheid? Hè? Kijk, in het verleden was het natuurlijk zo dat de ouders hadden natuurlijk de eerste taak voor de opvoeding. En die deden dat dan vaak met methodes die we tegenwoordig niet meer zo graag hanteren. Namelijk discipline, luisteren en doe wat ik zeg. En misschien zelfs keus maken die ik vind dat het voor jou belangrijk is. Dat is een manier van opvoeden waarin de vraag is of je daarmee recht doet aan wat dit individuele kind aan ontwikkelingsmogelijkheden heeft waarin hij zichzelf kan worden.
1: Ja. Ja? Zou het niet beter zijn om zeg maar door sturen het kind laten gaan en je valt vanzelf wel in de diep gat of je stoot je kop of wat ook. Daar leer je van.
0: Ja,
1: de tweede keer doet hij meer.
0: Ja, dat is ook waar. Maar je moet er wel zijn. Je moet niet zeggen, laat het kind maar aan zichzelf over. Hè? Dat kan niet. Dit is het ook niet. Maar wel de vrijheid geven. Dat is wat Paus Franciscus zeer sterk benadrukt. Hij zegt in een van zijn in Letitia, Modus Letitia, dat gaat dan over de liefde en over het, maar het, ook over het gezin enzovoort. Daarin zegt hij dus eigenlijk wij moeten leren om meer aandacht te geven aan het proces dan aan waar het kind is. Waar is het kind? Ik wil weten waar het kind is. Weet je wel? Waar is het kind? Nee, waar is het kind in zijn ontwikkeling? Dat is het procesmatige, zegt de paus. En als dit kind op dit moment hier is, in zijn ontwikkeling, dan moet ik zorgen dat het dat krijgt wat het op dat moment nodig heeft. Niet meer, maar ook niet minder. Maar als ik zeg van, ik behandel het al als een volwassene zoals ik denk dat hij zou moeten worden, ja, dan ga ik hem in een keurslijf stoppen.

0: Snap je? Dus dat.
1: Ja, ik vind het wel moeilijk om te zeggen van... nee, zoals ik het zie, zo moet je doen.
0: Ja. Maar ja,
1: misschien ook het helemaal fout.
0: Ja, nou ja,
1: als ouder.
0: Nou ja, ja,
1: want wij nemen toch eigenlijk op van wat wij vroeger geleerd hebben... van onze ouders,
0: ja.
1: Of niet?
0: Ja, ja, dat is ook zo. Maar laat je eerlijk zijn, toen wij jong waren... ja, je moest je ook ontworstelen aan datgene wat je ouders eigenlijk per se wilden. Hè? En dan had je dus ook wel eens een clash, toch? Om die ruimte te krijgen om jezelf te kunnen worden. In grote gezinnen was dat vroeger waarschijnlijk ook wat makkelijker... omdat je ja, een grotere diversiteit had. Dus het ene kind was niet hetzelfde als het andere. En ouders die merken gauw genoeg van... ja, ik kan Marietje wel zo behandelen, maar Christientje niet. He, want dat is toch weer een ander kind. Dus die moet ik weer anders... Nou, als je maar één kind hebt bijvoorbeeld... ja, dan is het makkelijk. Want dan weet je van, ik wil dat het kind zo wordt. He, want dat is goed voor het kind. He, ik vind sport heel belangrijk. Nou, dus ik ga zorgen dat het een goede sportman of sportvrouw wordt. Wat misschien helemaal niet de aard van het kind ligt. Ja, dus het, de ruimte die nodig is dat het kind zichzelf gaat ontdekken... ja, die ruimte... Het is niet op voorhand gegeven. Hè? Ja.
1: Ja, en dan vormt de maatschappij het wel.
0: Ja, ja maar ja. Wat
1: kijk, naarmate je ouder wordt, vormt het ook allemaal.
0: Ja,
1: want het is ook allemaal beïnvloedbaar op jou.
0: Ja, en dan krijg je dus die maatschappelijke...

0: verantwoordelijkheid. Dus traditioneel is het zo dat je dus het gezin hebt en dan daarnaast heb je instanties als een school. Hè, een school waar je natuurlijk heel specifieke dingen dan ontwikkelt en leert, wat ouders niet kunnen meegeven. Dan heb je misschien ook nog een levenspersoonlijke instantie, een kerk zal ik maar zeggen, die helpt om de diepere vragen van het leven te ontwikkelen. Dan heb je ook nog de burgerlijke overheid die moet zorgen dat de gezinnen de mogelijkheid hebben om dat te doen wat ze moeten doen. Want als een gezin, laten we zeggen, in de problemen komt, financieel of wat dan ook, of met huisvesting, ja, dan komt de opvoeding van het kind onder druk. En heeft de burgerlijke overheid heeft de taak, omwille van de goede opvoeding, dat die ouders ook hun taak kunnen waarnemen. Dat doen we het subsidiariteitsprincipe. Dus de overheid moet ondersteunen wat de ouders moeten doen. En die voorwaarden daarvoor scheppen. Dat geldt overigens ook voor de scholen. Hè? Dus als een school niet goed behuisd is, of bijvoorbeeld geen mogelijkheid heeft om sportfaciliteiten aan te bieden, dan blijft zo'n overheid op een gegeven moment ook in de gebreken. Want die moet dat juist mogelijk maken. Ja. Niet overnemen, wat anders. Mogelijk maken.
1: Ja. We hebben de invloed gehad van de corona.
0: Ja.
1: Op de jongeren.
0: Ja, ja ook. Ja, ja, ja,
1: ja, heel veel jongeren kwamen toen in het nauw te zitten.
0: Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Ja. Ja.
1: Waar heeft dat dan weer mee te maken? Dat je zegt van, hoe komt dat?
0: Nou ja, kijk.
1: Zit daar ook een bepaald aspect in met opvoeding?
0: Nou,
1: dat men alleen maar ineens niet meer weg kan en mag.
0: Weet je wat dat is? Kijk, als je in ontwikkeling bent, dan is dat, dat zijn eenmalige momenten. Hè? Dus als je op een gegeven moment in een bepaalde leeftijd bent waarin je vriendschappen ontwikkelt, of waarin je het uitgaansleven hebt, of waarin je met elkaar iets kunt vieren met school of iets, en dat wordt onmogelijk gemaakt, ja, door zoiets als corona, dat haal je nooit meer in. Dat haal je nooit meer in, want dit is deel van het groeien naar volwassenheid. En dat is een schade, ja, die je dan voor de rest van je leven wel meeneemt. Hè? Ja.
1: Ja.
0: En dat haal je dus verder niet meer in. Wat je wel kunt doen, is dat je natuurlijk moet en kunt leren daarvan. In de oorlog was het ook zo, heb ik gehoord, van mensen die in de oorlog zijn opgegroeid. Die hadden bepaalde mogelijkheden ook niet, die wij wel hebben. En dat zijn dingen die ze nooit meer inhalen. Daar moeten ze wel mee dealen. En het helpt dus wel om volwassen te worden, maar wel met een accepteren van iets wat je eigenlijk niet hebt gehad.
1: Nou, ja, er zit een soort leemte in.
0: Er zit een leemte in, maar je kunt er wel, als je er goed mee leert omgaan, het kan er wel helpen dat je tot een rijpe persoonlijkheid wordt.
1: Ja, maar ja, de opvoeding van toen, zoals wij in de leeftijd van toen we jong waren, in de jaren 50, is totaal anders dan dat we dus zeg maar nu hebben.
0: Ja, ja.
1: Ja, wij hadden minder mogelijkheden.
0: Ja, ja. Maar goed, dat heeft
1: ook gevormd.
0: Heeft ook gevormd, juist. Dus met andere woorden, de fundamentele waarden van ons mens zijn kun je in alle omstandigheden van je leven ontwikkelen. Of je nu in een welgesteld gezin grootgebracht wordt of in een arm gezin. Je kunt in allebei de situaties kun je een geduldig mens worden, kun je begripsvol worden voor anderen, kun je al die menselijke belangrijke kwaliteit kun je allemaal leren. Maar in een gezin waar armoede is, zul je eerder, laten we zeggen, dat geduld opbrengen, hè, omdat dat niet anders kan. Hè. Bij een welgesteld gezin moet je dat nog extra leren. En dat betekent dat je bijvoorbeeld kunt zeggen als ouders, ik ben in een welgesteld gezin, maar laten we bijvoorbeeld, en dat is ook iets moois van deze tijd, laten we bijvoorbeeld een kind uit een arm gezin, hè, of een vluchteling, gewoon een tijdje bij ons in huis opnemen. Dan leer je rekening te houden met, je hoort er de verhalen van, en dat vormt ook. Dan kan ik mij ook verplaatsen in de situatie, ofschoon ik er zelf niet voortdurend in zit, kan ik er toch van leren en daar begrip voor ontwikkelen. Dus zo zijn er wel mogelijkheden om met leemtes toch goed om te gaan.
1: Ja, maar die leemtes zijn er altijd.
0: Die zijn er altijd. Ook, en dat hoort ook bij je volwassen worden. Dat je leert ook dat niet alles mogelijk is en dat niet alles gegeven wordt.
1: Hoe hebben we dan altijd dat een volwassen altijd nog als een kind lijkt? Hè? Je lijkt wel een kind.
0: Ja. Ja, dan heb je dat eigenlijk niet een goede plek kunnen geven dan soms. Hè? En wat ik ook wel eens heb...
1: Dat hoor je natuurlijk ook vaak, hè?
0: Ja.
1: Met uitdrukkingen.
0: Ja, en wat ik zelf ook wel eens heb meegemaakt... dat mensen die bijvoorbeeld, ik noem maar wat... een deel van hun jeugd niet hebben kunnen... Hè? Die bijvoorbeeld nooit... die al heel vroeg volwassen moesten zijn, hè? Omdat de ouders waren ziekelijk en zo. Dus dat kind dat moest eigenlijk al veel te vroeg volwassen zijn... en zorgen voor de eigen ouders en zo. Zijn nooit kind geweest. En wat gebeurt er soms, ik zeg niet altijd, maar soms... dat zo'n kind dan, als het volwassen is, op een gegeven moment... een regressie vertoont. Dat ze wil inhalen. En dat heb ik wel eens meegemaakt bij een getrouwd iemand. En die ontmoette een familielid. En die deelden eigenlijk datgene... wat ze alle twee gemist hadden. Dus die ging weer terug naar het verleden en ging. En nou, dat natuurlijk is op de klippen gegaan. Omdat ze als het ware nog een behoefte had om iets in te halen wat ze niet had gehad. Nou, en dat kan dus funest zijn. Hè? Als je niet hebt geleerd om die leemte ook dan te laten, te onderkennen. Maar dan ook te zeggen: oké, dat heb ik niet gehad, klaar. Hè? Ik ga dat ook niet meer inhalen. Hè? Maar dan moet ik mee dealen daarvoor, van de andere kant.
1: Maar dan moet je wel sterk in je schoenen staan.
0: Ja, precies.
1: Toch?
0: Ja, zeker. Maar dat zijn de waarden die de opvoeding kunnen meegeven... als je daarop attent bent. Hè? Dat is belangrijk. Ja.
1: We kunnen er nog uren door praten over dit onderwerp.
0: Ja, het is inderdaad interessant. Ja.
1: Maar ik laat het hierbij.
0: Heel graag.
1: Hartelijk bedankt.
0: Graag gedaan, Nico.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, heel graag.

U hoorde collega Nick Romeijn in gesprek met pastor Huub Verloor over opvoeding van kinderen. Het Hoofddorpse gospelkoor Believe komt aanstaande vrijdag met band naar Roelof Arendsveen. Het Hoofddorpse gospelkoor Believe komt met traditionele Amazing prijsviering in Roelof Arendsveen opluisteren met vlotte gospelliederen. Koor en band bestaan nog niet zo lang, maar hun enthousiasme is enorm. Zang en bezoek betekenen veel voor de koorleden. Zij verwachten die energie over te brengen op de aanwezigen in de Petruskerk. Alle Amazing prijsvieringen in de Petruskerk zijn gericht op jongeren en jongvolwassenen. Maar ze spreken ook andere leeftijdsgroepen aan. Iedereen laat zijn geestdrift blijken door vrolijk mee te zingen en te bewegen. Tussen de liederen door is er ruimte voor gebed en een ontspannen spreekje. Na viering wordt iedereen uitgenodigd om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje in de familieruimte grenzend aan de kerk. Dus aanstaande vrijdag vanaf 19:30 in de Petruskerk Roelof Arendsveen is het Hoofddorpse gospelkoor Believe.

Op woensdag 10 juni aanstaande staat de jaarlijkse activiteit Kerkenpad gepland. Voor alle basisschoolleerlingen van groep 8 uit Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat. Op deze ochtend kunnen de leerlingen kennis maken met de verschillende geloofsgemeenschappen in de gemeente Nieuwkoop. De volgende Nieuwkoopse kerken worden bezocht. De Nederlands Hervormde Kerk, de Remonstrantse en de Griffemeerde Kerk, de geloofgemeenschap De Brug, de Protestants-Christelijke Kerk en de Katholieke Kerk. Deze activiteit is een educatieve en culturele ervaring die de leerlingen in staat stelt om de rijke geschiedenis en cultuur van de gemeente Nieuwkoop te verkennen. Het is een mooie ervaring om kennis te maken met de lokale en religieuze betekenis van het geloven. De kinderen leren en ervaren dat er verschillende manieren van geloofsbeleving zijn, zoals naar de kerk gaan, het lezen van de Bijbelverhalen en het bidden en het meedoen met rituelen. Daarnaast is er gelegenheid om in gesprek te gaan met vrijwilligers, een pastoraal werker of een dominee. In de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk zullen de kinderen door middel van een speurtocht in groepjes langs alle belangrijke plekken en voorwerpen gaan. Zo kunnen zij op ongedwongen manier kennis maken met de gebruiken en inventaris van de katholieke kerk.

Den Briel werd op 1 april 1572 als eerste stad door de Watergeuzen bevrijd van de Spaanse overheerser. Misschien herinnert u zich dat nog wel van de geschiedenislessen op school. Er was echter ook een schaduwzijde. In juli van dat jaar werden er 19 geestelijken ter dood gebracht vanwege hun geloof. We kennen hen als de martelaren van Gorinchem. Ieder jaar herdenken we hen tijdens de nationale bedevaart. En u kunt daar ook bij aanwezig zijn. Op zaterdag 11 juni wordt er om 9 uur verzameld bij de Noordhoek in Roelof Arensveen. We gaan met de bus naar de Briel, waar we de eucharistie vieren, de kruisweg, de vesper, en eindigen met een processie naar het martelveld. Rond 18 uur verwachten we weer terug te zijn. De kosten bedragen 15 euro... en neem zelf een lunchpakket mee. Er is wel gelegenheid in dit heiligdom. Koffie en thee zijn daar aanwezig en je lunch daar te nuttigen. U kunt zich uiterlijk tot 1 juli aanmelden bij het Centraal Secretariaat. info@rkgroenehart.nl. En bij de bus graag gepast betalen. Verdere informatie over het bedevaartsoord in België en activiteiten die bedevaartsseizoen te vinden zijn op www.martelarenvangorinchem.nl. Afkondigen, ja. En we zijn weer aan het einde van dit programma gekomen. Kerkcentraal is er weer aanstaande zondag 31 mei... met een viering van de baptistengemeente in de Triomfaterkapel in Alphen aan de Rijn. Mijn naam is Ruud Fraanje en de techniek was in handen van Marcel Heijnen, en wij wensen u nog een goede, zonnige Pinksterdag toe.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen. Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
3: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. En rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrandsmeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in een kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag, er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file op de parallelrijbaan met een half uur vertraging, want de hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Je kan omrijden via de westkant van Rotterdam. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel een aanrijding. Rechterrijstrook is dicht, staat 3 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
1: Rock'n'Roll met Hans.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
5: Rock'n'Roll uit de 50s en 60s. Rock'n'Roll met Hans.
6: Well, all right, kids. Are we ready, boys?
7: Yeah!
6: Right, you just about got yourself a deal, boys. So let's step on it.
8: Shut up.
9: Let's go.
10: Natuurlijk zitten we allemaal weer klaar voor het uurtje rock and roll. Techniek Peter Keizerwaard, samenstelling en presentatie Hans Don. We hebben geen artiest van de week, dat doen we volgende week weer, zo om de 14 dagen meestal. Maar instrumentaal beginnen met de Gigalos, met Night Creature.

kop is er wel af. Eerlijk natuurlijk instrumentaal in dit programma. De volgende opname is er even Jimmy Spellman met Trouble in Mind.

0: Glenn Reeves met zijn Betty's Bunch. Tommy Collins, eigenlijk een countryzanger, maar zo af en toe trad hij wel eens naar buiten met een rock'n'roll nummer, Hearts Don't Break.
1: Rechtstreeks vanuit het Groene Hart.
2: Studio Alphen.
1: En

Water Mac, dat is ook zo'n zanger die eigenlijk een beetje toch uit de country muziek is gekomen. Maar af en toe, wat ik al eerder zei bij de andere artiesten, dacht hij rock and roll, dat ligt me ook al een beetje. Baby ain't moving me anymore.

0: Ja, Elvie zelf. Wat een naam allemaal, hè, die rock'n'roll. Let's Go Wild. The Pledge, ook eens een vreemde naam. Maar een leuk nummer, Betty Jean.
1: Hans gaat terug in de tijd van rock'n'roll. Rock'n'roll met Hans.

Ja, ja. Zo'n plaat gaat snel, hè, zo'n singeltje. Ja, en vooral van de Pledge met Betty Jane. Ja, hartstikke vlug allemaal. Nou, daar gaan we een titel nu. Lonesome Long John Roller. Nou, nou.

Hey mama, wat een titel van Lonesome Long John Roller. George Ritchie, But in a Million Years.

Ja, u zult wel denken, dit muziekstukje of deze muziek kan ik helemaal niet. Het is inderdaad rock'n'roll wat eigenlijk nooit naar voren is gekomen. Nooit populair is geweest. En al het onbekende werk hoort u ook hier natuurlijk. En misschien leuk om te horen. Kijk, het artiesten als Elvis, Buddy Holly, Eddie Cochran, Chuck Berry, noem ze allemaal op. Dat is allemaal vrij bekend. Maar dit is niet bekend. En dit ook niet. Nicky Sullivan, I Told Everybody.

0: Hart van de Randstad.
1: Studio Alphen.
0: En Studio Kaag en Brasem.
2: Rock and roll uit de 50s en 60s. Rock and roll met Hans.

Jerry Palmer, Traveling Shoes. Bij de volgende artiest moet u niet aan de schilder denken, hoor. Het is Bob Ross met de Teens en Stinky Daddy.

Dit was Bob Ross en de Teens, maar geen schilder Bob Ross. Nee hoor, want die kon helemaal niet zingen, natuurlijk, die man. Wel goed schilderde trouwens. Al Hendricks, Monkey Bite.

0: Hendrix met zijn Monkey Bite. Merle Haggard, dat was natuurlijk hele grote countryzanger geweest. Helaas, de man leeft niet meer, maar ook Merle Haggard heb in het begin gedacht, nou, een beetje rock'n'roll. Skid Row.
1: Vanuit het groene hart van de Randstad.
2: Studio Alphen.
1: En Studio Kaag en Brazen.

Merle Haggard, Skid Row. Natuurlijk een hele grote countryzanger. En nog steeds heel veel van de man te koop. Ronnie Seasons, Scaredy Cat.

Het kraakt een klein beetje. Het is een heel oud singeltje natuurlijk van Dusty Payne met zijn Wine Walking Shoes. J.R. LaRue. En dat is een mooie naam. En de Gold Tones met I Know Better.

J.R. LaRue met zijn Gold Tones. Heerlijk natuurlijk, I Know Better. The Farmer Boys met Somehow, Someway, Someday.

Een klok met een flinke herrie. Je zou maar naast je nachtkastje hebben staan. Dan ben je toch heel snel wakker of je schrikt enorm. Een van die twee. Bob Arrett was dat met Stop the Clock. The Three Notes. I've been thinking it over.

The three notes I've been thinking it over. Dat is ook bijna zo. Het is ook bijna voorbij. Nog twee plaatjes voor u te gaan. Ja, ik kijk even op mijn blaadje.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
2: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file op de parallelrijbaan met een half uur vertraging, want de hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Je kan omrijden via de westkant van Rotterdam. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel een aanrijding. Rechterrijstrook is dicht, staat 3 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu
5: het heldere uur.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
6: Een heel hartelijk welkom, goedenavond bij Het Helder Uur. Mijn naam is Sandra Brandt. Een nieuwe uitzending, dus een nieuwe gast, zoals altijd. Zoals u van ons gewend bent. Het interview ontstaat in het moment, ik doe bijna nooit voorbereiding. Ik zag een filmpje van Tibor Olgers, hij is coach. En hij zei, als je nou eens start met te vertellen wat je wil, daarvoor moet je eerst weten wat je wil. En vervolgens je te gaan gedragen naar wat je wil. Dan word je trots op jezelf. Je krijgt meer eigenwaarde. Je gaat meer uitstralen en daarmee ook meer aantrekken. Dat is ook een goeie om eens even op te zoeken. Mocht je nog eens terug willen luisteren, kijk dan op studioalphen.nl bij Het Heldere Uur. En dan kun je de uitzending van afgelopen week terug horen. De week daarvoor hadden we de jeugdarts Wico Mulder. En hij vertelde dat het belangrijk is om wat meer lijn te brengen tussen buiten- en binnenwereld. Dat sluit eigenlijk allemaal aan op hetzelfde. Elke keer weer, in hoeverre kan onze mindset ons leven bepalen? Nou, dat is toch altijd meer dan ik dacht. Een nieuwe gast zometeen. Hij zal zich zo aan u voorstellen. Eerst muziek.

0: Goedendag, ik ben Emiel van Doorn. En als je mij vraagt van waar word ik nou enthousiast van, dan heb ik eigenlijk gelijk maar één ding. En dat is, geef mij een kind waar heel veel mensen, of jongeren, waar heel veel mensen over nadenken. Wat moet ik ermee? Wat kan ik ermee? Waarom lukt het niet? En dat ik met het kind aan het werk mag gaan en samen met het kind ontwikkelstap kan zetten. Want er bestaan geen kinderen zonder talenten.
1: Er bestaan geen kinderen zonder talenten. Wat een prachtige invalshoek heb jij. En daar word jij enthousiast van.
0: Zeker.
1: Om daarmee aan de gang te gaan. Ja. Dus dat is je werk.
0: Nou, het is ook mijn werk. Daar heb ik mijn werk van gemaakt. Ja.
1: Zullen we eerst eens, nou, waarvoor werk je? En daarna wil ik heel graag weten waarom dit je werk is geworden. Want daar zit vast een verhaal achter.
0: Ik werk voor de Stichting Stipco. Wij bestaan zo'n 30 jaar.
1: En, we Waar staat Stipco voor?
0: Stichting, nou, is een hele lange naam. Stichting ter

0: bevordering van de cognitieve ontwikkeling.
1: Oké.
0: En op jouw vraag van waarom ben ik dit gaan doen. Ik kom zelf ook uit speciaal onderwijs als leerling. Uit de jaren 60 natuurlijk. Ik ben al wat ouder. En dan moet je je voorstellen dat je als kind. Ik woonde in Bodegraven en dan moest je naar de. Dat heette toen de tijd de BLO. Naar Leiden toe voor speciaal onderwijs. En had je daar les. En ja, heel snel raak je al je vrienden kwijt.
1: Hoezo?
0: Want je zit niet meer op je eigen school. Niet meer in je eigen wijk. Je hebt kinderen in speciaal onderwijs die komen met busjes van alle kanten aan.
1: Ja, precies.
0: Verjaardagen, ja, dit is moeilijk te vieren, want ja, ik woon allemaal ver weg.
1: Dus je bent echt een apart kind, letterlijk en figuurlijk geworden op die manier.
0: Ja, helaas. En dat is ook. En dan ook nog, moet je je voorstellen. Ik kom nog uit de tijd van de meesters. Je ontmoet hele lieve, betrokken, professionele meesters. Maar als ze je apart namen, dan ging het over waar ik niet goed in was. Uiteindelijk ging het over van, ja, je hebt dyslexie, daar moeten we iets mee. Je hebt wat problemen met je gedrag, daar moeten we iets mee. Ja. Dus de mooiste momenten die ik had met een meester, ja, dat ging over waar ik niet goed in was. Je moet je voorstellen, je bent een kind van een jaar of 7, 8. En heb je echt het idee, als dat soort mooie momenten die je hebt met een meester, of nu met een juf, die gaan over waar je niet goed in bent, dan heb je ook het beeld dat je er dus niet goed in bent. Dan ga je dus twijfelen aan je eigen kunnen. Je gaat ook twijfelen aan van, ja, maar dan heb ik dus ook geen mooie toekomst. Wat moet ik dan later worden? Dus je trekt je steeds verder terug. Je gaat je steeds kleiner maken. Je twijfelt aan je eigen kunnen. Daar waar je eventueel goed in bent, ja, dat kreeg toch te weinig aandacht. Dus,
1: heeft een enorme impact eigenlijk zo'n moment dat je zegt, het is eigenlijk het mooiste moment, want ik ben 1 op 1 en krijg de volle aandacht. Dat is precies waar een kind behoefte aan heeft om echt gezien te worden. En wat wordt er dan gezien? Het half glas wat leeg is.
0: Ja.
1: En wat doet dat met jou? Nou, je vertelt het al, het heeft zo'n grote impact dat je überhaupt gaat twijfelen over je toekomst. En of je überhaupt nog ertoe doet of iets kan, of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, nou, je gaat. Dat het ook, omdat het natuurlijk ook gaat over waar je niet goed in bent, is de groei voor jezelf als kind ook heel slecht zichtbaar. Maar er komt ook nog bij dat ik ook nog natuurlijk, en helaas is dat voor een groot gedeelte in Nederland nog steeds zo, dat de communicatie over wat ik wel en niet zou kunnen, werd ook niet met mij gecommuniceerd, maar met mijn ouders. Er werden waarschijnlijk hele mooie plannen voor mij geschreven, maar niet samen met mij. Dus ik moest ook aan verwachtingen en zaken voldoen van mijn meesters en van de begeleiders binnen het speciaal onderwijs, waaraan ik zelf niet wist dat ik eraan moest voldoen. Dus ik moest aan dingen voldoen waarvan ik niet wist dat ik daaraan moest voldoen. Nou, dat is natuurlijk heel lastig. Het is bijna als je het.
1: Nou, vind ik heel verdrietig.
0: Ja, bijna manipulatief.
1: Ja, nou bijna, ja. Ja, het is niet bewust om jou pijn te doen natuurlijk. Het was een idee om jou tot groei aan te sporen, maar het werkte averechts.
0: Als je het dus zonder mij doet, zoals mijn hoogleraar altijd zei, van als je het zonder mij doet, dus je doet het zonder het kind, maar je wil wel dat hij aan de verwachtingen van jou als onderwijzer gaat voldoen, dan ben je dus eigenlijk aan het manipuleren. Dat laat ik graag aan haar over, deze uitspraak. En wat mij boeide in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, was het rechten van het kind. En toen ik die begon te lezen, verbaasde mij over wat er staat. En er staat geen leeftijd in, geen niveau van denken of intelligentie in. En er wordt verondersteld dat wij het allemaal samen met het kind doen. Die heeft recht op een eigen mening, heeft recht om inzicht te hebben in zijn eigen dossiers. En we zitten in een cultuur waarin nog steeds met veel liefde en betrokkenheid van het onderwijs nog steeds zonder het kind gedaan wordt. Nou, dat vind ik heel lastig. En ik zou graag het onderwijs in Nederland de stap laten zetten van, jongens, laten we er eens voor gaan. En vaak zie je dan heel veel de vraag vanuit het onderwijs en de zorg komen, ja, maar hoe dan? Nou, in mijn dagelijkse handelen met kinderen en jongeren, het kan gewoon. Kinderen hebben een heel goed beeld over wat ze zelf willen. Ze voeren al eigen regie. Dus geef ze het regie.

0: geef het kind regie. Het triggert jou omdat jij het hebt meegemaakt en gevoeld. En nog steeds waarschijnlijk die trigger kan voelen, denk ik. Wat het voor jou deed. En dat is de reden waarom jij waarschijnlijk volledig ervoor gaat om kinderen te ondersteunen. Ook ouders? Of hoe?
1: Bij mij gaan. Ik ben altijd heel oprecht. Ik ben professional. Maar ik kan mij niet voorstellen, dus als ik met kinderen aan het werk ben of jongeren aan het werk ben, dan zijn daar ouders er ook gewoon bij.
0: Het is één systeem.
1: Ja, dat is dus ook de ouders zien, dat ze weer kunnen zien naar de mooiheid van hun kind. Ouders zijn soms helemaal in de war geraakt, krijgen de meest fantastische ontwikkelperspectieven en handelingsplannen. Ja. Waarin soms zulke verdrietige dingen zijn, allemaal oprecht en eerlijk. Ja. Maar hun kostbaarste bezit is opeens heel klein geworden door het dossier. En dat ik kan laten zien, samen met, dat doen we dus allemaal samen, dat we samen kunnen zien wat een ontzettende mooie talent en kwaliteit heeft dit kind.
0: Dan kan ik me ook voorstellen dat dit ook dit interview een hoop ouders kan triggeren en voelen als van er ook onmacht.
1: Ja.
0: Want je wil ook niet dat je zo doet tegen je kind. En dat je het vooral hebt over de dingen wat allemaal niet lukt. Dat is ook pijnlijk om te horen. Je wil dat niet. Je wil eigenlijk alleen over kwaliteit in je kind kunnen laten groeien. En ja, hoe moet je daarmee omgaan?
1: Ja, dat is. Je moet je voorstellen dat de liefde en betrokkenheid van ouders ook heel groot is. Dus wat zie je op een gegeven moment gebeuren? Dat hun zorgen over hun kind, dat ze moeite hebben met lezen, met rekenen, wiskunde in het voortgezet onderwijs, noem het maar op.
0: Of met gedrag.
1: Met gedrag. En wat gaat er gebeuren? Men gaat dan thuis oefenen met hun kind. Maar dat zet natuurlijk. Ja, je moet je voorstellen, je wordt 's ochtends, 's ochtends, morgens wakker. Je denkt iets leuks te gaan doen. En dan zeg je je ouders tegen je, laten we eerst even een half uurtje gaan lezen of samen rekensommen gaan maken. Dat zet ook. En de liefde en de betrokkenheid en de relatie van ouders en kind onder druk. Met alle gevolgen van dien. Het is niet voor niks dat er heel veel onderwijssystemen zijn waarbij dit eigenlijk not done.

0: Dan is dat je niet aan de ouders gaat vragen om deze compensatie in eigen tijd te gaan doen. Omdat juist dat de relatie tussen ouders en kind onder druk zet.
1: Dus onderliggend hoor ik je zeggen, focus meer op het liefdevolle contact. En wat komt daar vanuit? Dus welke keuze ga je dan maken? En dan betekent het op zondagochtend misschien met elkaar in het grote bed met veel krummels een beschuitje eten.
0: Ja, of als het een jongere is, even de kans geven om een goed gesprek met je aan te gaan als puber. Dus de druk eraf halen.
1: Dat we hadden een interview met de jeugdarts Wico Mulder ook over het kwetsbaar gesprek aan durven gaan.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar wel weer de relatie, dat de relatie ouder-kind echt blijft staan voor waar die voor staat. En het is toch fantastisch dat ik meemaak dat er een gesprek is tussen de leerkrachten en de ouders over hoe het met het kind gaat en wat er gebeurt. Het kind zit er helaas niet bij. Wat ik bij alle scholen juist wel propageer van laat het kind erbij. Geen ondergrens, gewoon vanaf groep 1 tot en met groep 6 al het voortgezet onderwijs steeds het kind erbij halen, zodat de kinderen ook merken wat een liefde is er eigenlijk in dat gesprek zichtbaar. Wat zijn mijn ouders en mijn docenten betrokken met wat ik ontwikkelstap is.
1: Nou, zolang die docenten en de ouders ook de liefde voorop laten staan in het gesprek. Dat is natuurlijk elke keer de keuze.
0: Dat twijfel ik niet aan. Ik denk dat elke docent en ouder het beste met zijn kind voor heeft. Ja. Dus de reden om het niet te doen is vaak de hoe-vraag, niet de wat. Van ze willen het wel. Mm-hmm. Maar om een of andere reden zijn er altijd weer redenen te vinden om het niet te doen. Mm-hmm. En ik wil toch wel ook een lans spreken voor alle kinderen die geboren worden met een verstandelijke beperking, dat je in Nederland toch nog steeds heel verdrietig als kind, terwijl je geboren bent in onze maatschappij, dat je dan nog steeds te maken krijgt dat je moet integreren in onze maatschappij. Dat je moet
1: passen in het systeem.
0: En dan denk ik bij mezelf, je bent geboren met iets en vervolgens noemen anderen dat een achterstand. Terwijl je ermee geboren bent. Hoe kan je in onze cultuur nog steeds praten over ontwikkelingsachterstand? Ja, volgens mij is dat ten opzichte van de norm. Een kind aan zich die ermee geboren wordt, die er zelf helemaal niets aan kan doen. En je zou geconfronteerd worden als kind dat het een achterstand is, dan ontken je ook zijn eigen hersenen bijna.
1: Ja.
0: Dat worden dan ook hele ingewikkelde, moeilijke gesprekken. Daarom blijf ik ook hard staan voor mijn opmerking. Elk kind heeft talenten. Er is geen kind zonder talenten. Ik werk vanuit de zone van de naaste ontwikkeling van Vygotsky. En dan is elk kind en elk heeft talenten en heeft kwaliteiten. En dus ook beperkingen.
2: Look out! It's coming!

0: Je noemt Vygotsky. Wat is het? Wie is het?
1: Vygotsky is, een hoogleraar uit de Russische ontwikkelingspsychologie uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Die zei van, elk kind heeft een zone van lastontwikkeling. De zone waar die heel veel kan samen met anderen. Waarin wij in Nederland, in onze cultuur, in het onderwijs, in de zorg, meten wat een kind alleen kan. Dan meten wat hij nou alleen kan. De gedachte is, en zo is de maatschappij in Nederland na het onderwijs ook, van wat kan je samen met een ander? Wat kan je bereiken samen met een ander?
0: Mooi.
1: Het is toch fantastisch als je geboren wordt met hoogbegaafdheid. Maar wanneer heeft hoogbegaafdheid nou betekenis? Alleen als je het kan delen met een ander.
0: Precies, ja.
1: Dus als wij als cultuur zouden hebben, we moeten veel meer met elkaar delen. We moeten laten zien dat we het samen kunnen. Mm-hmm. Maar als een kind met een verstandelijke beperking of met een lichte leerproblematiek steeds gemeten wordt in zijn wat hij alleen kan, ja, dan blijft hij die achterstand, zoals we die genormeerd hebben, blijft hij dan ook houden.
0: Mooie,
1: terwijl ik denk
0: visie.
1: Waarom zou een kind na rekenen, als je moeite heeft met rekenen, niet samen met iemand anders kunnen rekenen? Want zo ziet zijn toekomst er toch uit. Hij gaat toch anderen vragen van, joh, wil jij mijn belastingformulier invullen? Wil jij even kijken hoe ik de subsidie moet doen? Het onderwijs is een wat ingewikkeld systeem die zo ontzettend bezig is met allerlei toetsen, et cetera. En ik denk bij mezelf, jongens, kom op, lekker laten samenwerken, veel meer coöperatief werken.
0: Wat een mooie insteek maak je daar met dat rekenen. Dat je zegt, je kan ook iemand vragen en laat ze het samen oplossen. Het is alleen net alsof dat helemaal niet mogelijk zou zijn binnen het schoolsysteem. Om er zo naar te kijken.
1: Ja.
0: Als we dat blijven geloven, is het ook niet mogelijk.
1: Ja, en het aparte daarin is dat leerkrachten dus ook daardoor met excuus daarvoor hun eigen werkdruk maken. Want wat zie je gebeuren? Dat ze geven een fantastische instructie, plenair, aan de hele groep. Zowel in het voortzet als in het basisonderwijs. En vervolgens worden er gedifferentieerde groepjes gemaakt. En worden de kinderen die in een bepaald niveau zitten bij elkaar gezet. Waardoor ze elkaar dus ook moeilijk kunnen ondersteunen. Want ja. Iedere niveau heeft
0: zijn eigen
1: probleem.
0: Je pleit voor een mix eigenlijk.
1: Ja, dus die docent moet dan vervolgens onder al die groepjes weer af.
0: En zo creëert hij zijn eigen werkdruk, bedoel je?
1: Gooi ze door elkaar. Ja. Er zijn zoveel onderwijssystemen waarin dat werkt. Waar ze met
0: inclusief onderwijs. Heb jij daar ook een adviserende rol in? In de stichting waarvoor je werkt?
1: Ja, we hebben een heel sterke adviserende rol.
0: Want hoe doe jij dat?
1: Nou, bijvoorbeeld van, denk eens out of the box. Waarom zouden we, ik vind, de aantal scholen die ik begeleid maken, het eerste wat we doen is de klasse groter omhoog. Dus we zetten gewoon klas 1, 2 en 3 bij elkaar, 4, 5, 6 bij elkaar en 7, 8. We hebben hele grote mooie groepen, lokaal de muren eruit, lekker grote groepen maken. 2, 3 docenten, want dat kan dan. Of andere oplossingen kan je bedenken. Zet je dan voor de groep. Je geeft instructie aan de verschillende groepen. Ze mogen onderling samenwerken. Ze hebben stilteruimtes, maak je in het gebouw. Waardoor die kinderen elkaar continu ontmoeten. Zoals de maatschappij natuurlijk ook uitziet.
0: Ja, ja.
1: En dan mag jij hoogbegaafd zijn, moeite met rekenen hebben. Je ontmoet elkaar.
0: Precies,
1: het fantastische van dit systeem is dat alle docenten zeggen, dit is gewoon heerlijk om.
0: Want het bestaat al.
1: Ja, het bestaat al. Er zijn een aantal projecten in Nederland die het fantastisch doen. Maar wij willen het eerste wat je hoort het ook, die klassengemiddelde moet omlaag. Ik vind dat een logische keuze. Op het moment dat je natuurlijk uit het traditionele denken werkt. Ik moet alle kinderen van dienst zijn. Ik moet ze elke dag aandacht geven.
0: In dat geval moeten ze omlaag, het aantal.
1: Ja, dan is dat de meest logische keuze. Maar doe ze een stap de andere kant op. Doe ze out of the box denken.
0: Wow.
1: Maak de klasse juist groter.
0: Zet er een aantal meer docenten op, stilteruimtes.
1: Ja, of klasassistenten of stilteruimtes waar ze mogen samenwerken. Het gaat helemaal fantastisch.
0: Ja. Dus jij richt je meer op het begeleiden van scholen om tot samenwerken te komen, in plaats van het puur te bekijken wat kan een kind in zijn eentje. Want in de maatschappij ontmoet je elkaar, kun je hulp vragen voor de belasting in te vullen.
1: Ja.
0: Als je moeite hebt met rekenen, het samen te doen.
1: En dat weten de kinderen van elkaar. Dus je weet van elkaar, en dat is een heel belangrijk uitgangspunt.
0: Ja.
1: Waar ben jij goed in, waar ben je niet goed in, wanneer kan ik jou helpen? En leerlingen gaan niet. Leerlingen, als ze zeggen, ik wil graag geholpen worden om het rekenen, gaan ze helemaal niet naar degene die, dat kan wel, naar degene die het beste in rekenen is. Nee, ze gaan op zoek naar degene die het beste kan uitleggen. En wat blijkt nu ook uit onderzoek, dat vaak de kinderen die het net aan begrijpen, of het aan het begrijpen zijn, het beste kunnen uitleggen.
0: Serieus?
1: Aan andere kinderen, want die geven het denkproces cadeau. Anders krijgt ze een herhaling van wat de juf al gedaan heeft. Dus het is ook heel leuk om te zien dat je zo'n combinatie. En ook het leuke is als een kind heel erg goed is in rekenen of hoogbegaafd is. Wat is er belangrijker dan voor zijn toekomst? Dat hij juist leert uitleg geven aan een ander. Ja. Want ja, dat is toch schitterend. Dat is ook, anders raakt hij ook eenzaam in zijn eigen kunnen.
0: Het denkproces cadeau krijgen is een mooie bijkomstigheid.
1: Ja, het zou mooi zijn om dat elkaar continu te laten ontmoeten. En het geeft heel veel rond de motivatie en gedragsproblemen in het onderwijs en de zorg.
0: Wat zeg je als laatste?
1: Veel minder gedrags- en motivatieproblemen. Ja, mensen willen van nature samenwerken. Mensen willen, als ik met docenten...
0: Ja, het geeft een gevoel van ertoe doen, hè? Dat je gezien wordt, dat je gewenst bent, dat je nodig bent.
1: Als ik een docenten vraag, ik krijg nu een oefening.
0: Ja.
1: En die moet jullie allemaal doen. Maar als je klaar bent, mag je niet zeggen tegen elkaar. En je mag het ook niet vertellen aan elkaar.
0: En ze is een stuk minder motivatie meteen.
1: Ja, en dan moeten ze allemaal stil zijn. En zeggen moet je opletten. Nu ga ik zo meteen zeggen wat het goede antwoord is. Ja. Een aantal hebben het wel goed, een aantal hebben het fout. Maar dan mogen ze nog steeds niks tegen elkaar zeggen. En dat vinden ze vreselijk.
0: Ja.
1: Ik zeg, we gaan zo meteen vinger opsteken, gaan we het oplossen. En dan voelen ze weer... Ja, maar dit is heel tegennatuurlijk. Ja. Ik is...
0: Ik vind het bijna lachwekkend, maar zo gaat het in het echt. Gaat het wel? Ja. Eigenlijk.
1: En dan moet je vaak, ik doe veel oefeningen waarin docenten en mensen die in de zorg zitten, dit moeten voelen van, dit is het proces waar ik natuurlijk kinderen mee wegstuur. Het is ook fantastisch dat je ook, ik kom uit de ontwikkelingspsychologie, en dan hoor je ook vaak dan heb je 30 kinderen, dan kijken de 5 kinderen naar buiten, die dus auditief veel sterker zijn, dus om hun concentratie op een hoger niveau te houden, niet naar het smartboard kijken, en dan te horen krijgen van, opletten, kijk naar het smartboard, die dan vervolgens zo bezig zijn met naar het smartboard te kijken,
0: dat ze niet meer kunnen luisteren.

0: Dus er zijn kinderen die naar buiten kijken niet omdat ze niet opletten, maar juist omdat ze op die manier kunnen opletten. En toch zijn er nog steeds juffen, ook bij mij, kinderen die willen dat er naar hun gekeken wordt als ze praten. Want daarmee concluderen ze dat er wordt opgelet. Maar jij zegt eigenlijk, dat is niet waar.
1: Nee, dat is wel leuk. Ook daarin doe ik heel veel oefeningen. Dat zeg ik tegen de docenten of studenten die naar voor me zitten. Wat ik nu van jullie vraag is, ik ga een stevig onderwerp met jullie bespreken. Ik wil dat jullie naar het bord blijven kijken. Even stilzitten. Zo weinig mogelijk bewegen en niet met elkaar praten. Dan ga ik nu even 10 minuten...
0: Ik begin nu al te lachen eigenlijk. Van, dat is toch bizar dit eigenlijk. En, dat nou, werkt niet.
1: Nee, ze houden het ook niet vol.
0: Ik heb nu al geen zin meer om naar je te luisteren. Mocht je echt wat gaan vertellen als je dat zou zeggen.
1: Ja. Ja. En dat je dan dit soort processen krijgt. Dat kinderen dan en jongeren dan zo bezig zijn met ik moet dit doen.
0: Ja.
1: Dat als ik dan na afloop vraag,
0: wat heb ik verteld?
1: Wat heb ik verteld? Of wat is de informatie die nu naar binnen gekregen?
0: Nou, dat ik stil moest zitten.
1: Ja, en dat is heel fragmentarisch. Het is mijn leven heel fragmentarisch heeft gehad. En moet je voorstellen dat je al moeite hebt met bepaalde lesstof en je moet het dan doen, dan bevestigt dat eigenlijk het beeld wat een docent dan ook van zichzelf maakt. Want komt hij dan naar zo'n groepje toe, dan blijkt het ook voor een groot gedeelte niet zijn beklijft. Ik vind het ook wel erg leuk. Als je in Nederland, dan werken we met kwaliteitenkaartjes. Zoals, dan staat er zo'n kaartje, daar staat dan het woord geduld op. En dan moet je je voorstellen, er zitten een aantal kinderen naast elkaar. De ene kind heeft bijvoorbeeld ADD, de andere kind heeft geen onderliggende problematieken. Die zitten dan naast elkaar. En dat kind met ADD moet ontzettend zijn best doen om stil te zitten en niet door de juf heen te praten, noem het maar op. Dus je doet daar zijn best, doet maar zijn best. En het andere kind daarnaast, die heeft daar geen problematiek. Die zit daar netjes en die kan daar gewoon lekker luisteren naar, naar de uitleg. Dus het kind met de ADD doet zijn best, zal niet de juf storen en is daar de hele tijd mee bezig. En doet dan ook 6 minuten helemaal zijn uiterste best. Maar na 6 minuten toch nog even een bewegingje, even van zijn stoel af of iets, toch door de juf heen praten. En dan komt er iets moois. Dan worden er op een gegeven moment van die kwaliteitenkaartjes uitgedeeld. En wat me dan zo verbaast, is dan het kind wat geen moeite voor hoeft te doen en daar lekker stil bij zit en daar geniet van het onderwijs, krijgt het kaartje geduld. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar wie moet het kaartje van geduld eigenlijk krijgen? Een kind met ADD dat zo hard zijn best doet om geduld te hebben. Daar ook nog eens een keer een stukje lesstof door ontbreekt in zijn denken. En die dat als zo'n kind op dat moment, of zo'n jongen op dat moment, zo'n kaartje geduld krijgt, dan weet hij, ik kan groeien. Ik ben gezien in het feit dat ik daar mijn best voor doe.
0: En dat er zelfs wel stukken lesstof zijn binnengekomen.
1: Ja, en ook daarin definieer ik weer hoe belangrijk het is dat kinderen elkaar ontmoeten. Want als je aan 30 mensen informatie vertrekt, hebben ze allemaal losse elementjes gehoord, nooit altijd het geheel. En als die elkaar ontmoeten, kunnen ze de stukjes aan elkaar breiden. En
0: iedereen ziet een deel van de olifant en met elkaar heb je hem helemaal.
1: Ja.
0: Dat is het. Hè? Dus daar zie ik echt wel rode draad in jouw werk en jouw missie om meer het samen doen. En het gehele kind te zien en vooral te kijken naar kwaliteit, denk ik. Van wat lukt er wel? En daar je aandacht op te richten. En je tip naar ouders om meer vanuit liefde en ook de rol van ouder-kind vooral weer te pakken. Ja. In plaats van wat er cognitief allemaal nog getraind moet worden thuis. Om te voldoen aan de norm.
1: Ja, en dat we weer leren zien dat als een kind gedurende de hele schoolcarrière. En ik geef daar altijd een mooi voorbeeld. Stel je hebt, en dat is altijd bijzonder om over na te denken. Neem eens een voorbeeld uit voortgezet onderwijs. Stel je hebt een 4 voor Latijn op je kerstrapport. En je hebt een 4 voor je Latijn op je voorjaarsrapport. En je hebt een 4 voor Latijn op je eindrapport. Volgens mij ben je beter geworden in Latijn.
0: Vertel. Namelijk, dat je het wel vol hebt gehouden en niet hebt losgelaten?
1: Nee, de lesstof is ondertussen steeds moeilijker geworden.
0: En je
1: dus
0: hebt
1: op het moment dat je
0: cijfer.
1: Een 4 hebt op hetzelfde cijfer. Natuurlijk moeten we niet ontkennen dat er steeds een 4 gescoord is.
0: Ja.
1: Maar hij heeft ook laten zien dat hij gegroeid is in Latijn. Want de 4 die hij gehaald heeft in juli, het zou toch fantastisch zijn als hij in juni nog eens een keer dat proefwerk van september over mocht doen. Maar
0: wellicht
1: zien we daar groei. En dat zie je ook, dit soort dingen. Dat als een kind getest wordt als 6-jarige of 8-jarige met een IQ van 70, 80 of wat dan ook. En je doet dat 2 jaar later weer en heeft hetzelfde cijfer. Kan je niet ontkennen. En dat die kennis ontbreekt nog wel eens. En dat vind ik zonde. Dat kind gewoon groeit is.
0: Ja.
1: Het kind heeft hetzelfde cijfer, maar heeft ondertussen ook een test gekregen die op dat niveau op een 8-jarige leeftijd heeft, de vorige test op een 6-jarige leeftijd. En zo'n fabeltje bijna van hij is hetzelfde gebleven. Nee, hij is niet hetzelfde gebleven. Dus ja,
0: dus het gaat ook heel erg over hoe interpreteren wij als volwassenen alles eigenlijk. Gedrag, ja. Toetsuitslagen, hoe wil je het interpreteren?
1: Ongelooflijk.
0: En wat heeft het voor effect op kinderen? En daar moet ik dan toch weer de dubbele kant van zien dat dankzij volgens mij het feit dat het bij jou zo gegaan is, zoals je eigenlijk alle kinderen wil voorkomen, spring jij nou weer op de bres en kun je zoveel mensen ondersteunen.
1: Ja, maar
0: Dat wil natuurlijk niet goed praten van ga gewoon lekker zo door.
1: Nee.
0: Maar ja, ik zie daar ook jouw kwaliteit door groeien.
1: Het aparte was wel dat om een ander antwoord te krijgen voor het onderwijs en de zorg,
0: ja,
1: ik wel mijn studies in het buitenland moest gaan doen. Ik moest dus naar studies gaan en opleidingen gaan in het buitenland waar ze gaan voor inclusief onderwijs. En dan ben ik ook gegaan.
0: En inclusief onderwijs?
1: Ja, dat wil zeggen dat je dus helemaal geen speciaal onderwijs hebt.
0: Aha.
1: Denk aan Nieuw-Zeeland, Finland, Zwitserland.
0: Dus niks differentiatie, alles bij elkaar.
1: Ja,
0: onderscheid daarin.
1: Waarin het dus ook lukt. En men ook niet nadenkt over de klassengrootte. Want ik ben ook in Afrika, Azië geweest. En zie je toch ook klassen van 50, 60 kinderen. En dat werkt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, er is overal, waar je ook komt, er wordt altijd gepest. Maar dat is een cultuur die bij elk land, of ik nou in Groenland ben of in Afrika.
0: Dat gebeurt in groepen.
1: Dat gebeurt in groepen, ja. Dus dat verandert dit proces niet. Maar wat ik wel merk, is dat die ontmoeting van die kinderen, dat je dus ook merkt in het type onderwijs, voortgezet onderwijs waar je werkt, waarom zou je niet ook hier in Nederland, niet als je 4 klassen Frans hebt, een collegezaal maken waarbij die 4 klassen gelijktijdig allemaal de instructie Frans krijgen, alle 3e klasse noem het maar even, Frans krijgen gedurende 10 minuten, kwartiertje, direct instructie en vervolgens uit de collegezaal direct in groepjes kunnen samenwerken. Op dat moment heb je als school opeens weer allerlei mogelijkheden om je, want er staat op dat moment maar 1 docent voor, nou wat zal het zijn, 80, 90 leerlingen. Waardoor je als ze eenmaal daarna in het onderwijsleercentrum systematiek vallen en met meerdere docenten rond kan gelopen kan worden om te zorgen dat iedereen dat Franse element kan oppakken. Maar we blijven maar in dat groepsdenken zitten, zowel in het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, waardoor ik denk van ja, dat is het rechten van het kind. Laat ze het samen doen. Het is hun recht. Nou, doe het dan ook.
0: Ja.
1: En dan ben ik dus een felle voorstander van dit soort dingen. Het moet samen. En het is dus ook de context, ouders, kind, docent, doe alles samen. Heb open communicatie. Als je een handelingsplan moet schrijven of een begeleidingsplan. Als je mij vraagt en mij vragen ze van hoe ziet jouw handelingsplan eruit? Dan laat ik hem aan zien aan mijn studenten. Ik zeg nou, laat hem nu zien. En dan laat ik een wit vel papier zien. Dan zeg ik ja, maar er staat nog helemaal niks op. Ik zeg nee. Want ik ga dat samen met het kind schrijven. Ik ga samen met het kind bepalen aan het eind van de sessie, wat zijn jouw doelen voor de komende periode? En als hij zegt van ja, maar dat zie ik niet zitten om uit te voeren, ja, dan kan ik het wel op papier schrijven. Maar dat is het regie van een kind, want kinderen voeren eigen regie, jongeren ook. Dan kan ik de mooiste dingen op papier schrijven. En ik kan ook zeggen, oh, wat fantastisch wat ik nu opschrijf. En ik heb als professional ook nog gelijk, dat is het punt nooit. Maar als hij het dan niet doet, ja, wat heb ik dan voor
0: gelijk? Dus dat geeft eigenlijk ook een soort valse zekerheid om schema's te maken en plannen te maken eigenlijk.
1: Ja, ik doe dat liever gelijk met de jongeren. Ik zeg van met het kind, ongeacht. Het kan met een 6-jarig kind, kan met een 14-jarig jongen. Het maakt allemaal niet uit. En dan zeg ik van wat gaan we de komende week doen en wat zie jij de mogelijkheden om het te doen? Ouders zitten er ook bij. We kunnen dus samen bepalen van wat gaan we de komende periode doen? En dan kan een kind ook ja of nee zeggen. En dat heb ik het liefst voordat ik het op papier schrijf. Want als ik het toch op papier schrijf, kan iedereen die kinderen heeft of leerlingen heeft, weet van, is het enige wat ze hoeven te doen, is het niet te doen. En voor je het weet, ga je een week of 2 weken later vragen, als je het dus zonder de jongeren hebt geschreven, van, en is het gelukt? Ja, voor je het weet gaat hij gewenste antwoorden geven, wat moet hij dan? Dus ik heb liever van, joh, moet je luisteren, dit hebben we 2 weken geleden afgesproken. Je hebt gezegd van, nou, dit zie ik wel zitten om uit te voeren. Welke stappen heb jij erin gezet? Niet is het gelukt.
0: Ah ja,
1: welke stappen heb jij kunnen zetten? Wat is
0: dat is ook een taaltrucje wat heel goed werkt. Van hoe is het je gelukt? Of welke stap heb je gezet? In plaats van is het gelukt? Want dan kun je altijd nog denken, oh nee, het is niet gelukt.

0: Ja, en anders gaat toch je hersenen aan de slag om een mogelijkheid te zien.
1: Ja. Ja. En dan kunnen ze dus. Het is niet zo mooi dat als kinderen of jongeren bij mij geweest zijn en zeggen van, weet je, het grootste risico ligt bij jou. Jij gaat nu datgene wat we samen hebben afgesproken, ga je uitproberen. En jij neemt het grote risico of het nu wel of niet gaat lukken. Ik weet niet of mijn advies gaat werken. Dat ga jij in de praktijk proberen te laten zien. Maar reken op één ding. Ik zit op je schouder. Wat betekent dat dan? Als jij het hebt uitgeprobeerd, het gaat goed of het gaat niet goed, is een groot risico wat je neemt. Dat vertrouwen moet je van mij hebben. Van ik ga jou een advies geven waar jij zegt, nou, daar kan ik wel achter staan. Op dat moment is een groot risico aan jou. Gaat het jou lukken of niet? Maar weet één ding, ik zit op jouw schouder. En als we elkaar weer zien, gaan we het erover hebben.
0: Ja.
1: Wat is het dat het gelukt is? Wat maakte dat het niet goed gaat?
0: Ja, een risico je bedoel terug. Je liefdevol van.
1: Heel, ja, want ik kan hem adviseren. Maar ik hoef niet het risico te lopen van het lukken of fout gaan.
0: Ja,
1: want
0: precies.
1: Het kan nog steeds fout gaan. Want hij moet het nog steeds bij andere mensen doen. En die andere mensen kunnen er heel anders naar kijken dan ik.
2: Ik was een schuchtere naïverd. Van de liefde wist ik niets. En opeens riep zij dag lieverd en sprong achter op mijn fiets.

veld een echte flottert. Ik kreeg het warm en ik kreeg het koud. Ik weet nog dat ik heb gestotterd.

heb heel stil naar haar geluisterd. De lieve dingen die ze zei. Toen heeft de zee me ingefluisterd.

0: Emiel, je hebt nu vooral het laatste stuk gehad over professionals, over schema's, over plannen om dat samen te doen. Hoe je dan de jongeren daarin begeleidt. Ik voel ook nog de behoefte om een beetje richting ouders nog te gaan. En want ik denk dat er veel ouders die luisteren denken, ik heb ook wel een aantal issues met mijn kids. Schema's maken is dan misschien toch niet het beste om je te veel op te richten. Maar wat minder gericht op wat er allemaal niet goed gaat, maar wat meer te richten op het plezier. Op liefdevolle contact, op wat er wel goed gaat. Hè? Want we rennen toch, een hoop van ons rent op en neer. Van school naar sportclub, naar speelmaatjes. De weekenden zitten voor velen vol. Hoe komen we meer in het echte contact waar het over gaat? Los van welke beperking dan ook.
1: Ja, wat ik misschien heel vreemd vindt, maar wat ik weer zo graag zou zien en ouders ook steeds geef bij mijn sessies van neem even de tijd, noem het maar even zoals vroeger. Kinderen komen uit school en we gaan even zitten, drinken een kopje thee en we voeren even een gesprekje. Het even een gesprekje voeren over hoe het gegaan is. Het is toch het gaat om heel veel mooie processen. Bijvoorbeeld een kind heeft net een voetbalwedstrijdje gehad. Waarom? Natuurlijk moet je het vragen. Heb je gewonnen? Maar waarom niet eerst de vraag? En heb je plezier gehad met voetballen? En vervolgens, en wat was het resultaat? We zijn zo resultaatgericht, waardoor kinderen continu moeten denken, ik moet aan allerlei behoeftes voldoen en als ik daar niet aan voldoet, wat dan? En je ziet ook vaak van, dan gaan we allerlei compenserende verhalen vertellen. Van ja, pas als hij zegt van ik heb verloren, worden er compenserende dingen gedaan. Maar misschien heeft hij daarvoor al hartstikke veel plezier gehad met voetballen en zijn er hele andere dingen gebeurd. Wat ik ook steeds merk bij mijn sessies is dat ik ouders tijdens de sessie gereedschappen geef en weer steeds benadruk, ga gewoon weer eens ouderwets ganzenbord of.
0: Ja, daar zat ik ook net aan te denken. In plaats van de thee en de gesprekken dat je al spelletjes doet, komen de verhalen vanzelf los zonder dat je überhaupt een vraag stelt.
1: En het leuke is, terwijl je een spel aan het spelen bent, hoe ingewikkeld of hoe mooi dat is, dan ook is, leren kinderen allerlei cognitieve en executieve functies die ze ook weer nodig hebben voor taal en rekenen, noem het maar op.
0: Wat zijn executieve functies?
1: Dat zijn de functies die je nodig hebt om onderwijs om te ontwikkelen. Dus dat zijn die bekende functies waar kinderen ook op altijd gemeten worden. Wat ik zo bijzonder vind, we meten ze wel, maar we doen er zo weinig mee. En ik vind dat heel belangrijk om ouders te laten zien dat ze dat zelf ook een bijdrage aan kunnen leveren. Als een kind moeite heeft met nog iets klok kijken, dan heeft hij daar ruimtelijke oriëntatie voor nodig. En als dat niet goed ontwikkeld is, dan kan je hem 100 bladen laten doen met allerlei klokken kijken. Terwijl ik dan tegen ouders zeg, nee, we gaan nu eerst eens ruimtelijke oriëntatie werken. Want ja, kwart over een rondje, dat is echt ruimtelijke oriëntatie. Ja. En dan geef ik ze ook spelmateriaal mee waarin ze dat ook kunnen oefenen. Waarom ook? Maar spelen is ook leuk.
0: Ja,
1: en ouders weer, spelen is ook gewoon leuk.
0: Dus los van hoe het op school gaat of welke functies wel of niet ontwikkeld zijn, doe eens bij een kopje thee een spelletje.
1: Ja.
0: En misschien stel eens niet te veel vragen over hoe het was op school, maar laat het ontstaan wat er ontstaat.
1: En wat je veel meemaakt, kinderen maken zoveel mee op school en moeten zoveel, net zoals de docenten, dat als ze thuiskomen en je vraagt als moeder van hoe was het, kunnen ze het vaak nog niet eens vertellen. Nee. Dan hebben ze tegenwoordig zoveel tijd nodig dat ergens in het avondeten of soms was de volgende ochtend,
0: komt
1: kunnen ze
0: verhaal
1: pas vertellen van, heeft het pas een plek gevonden? Zo vol zit er niet alleen de werkdruk bij docenten, maar ook de werkdruk bij veel kinderen en leerlingen.
0: Nou ja, en ik probeer me er ook van bewust te zijn op het moment dat ik vraag hoe was het, dat het op dat moment mijn behoefte is om die vraag te stellen, maar niet duidelijk is of het de behoefte van het kind is om iets te vertellen. En die verhalen komen meestal vanzelf wel.
1: Ja, vaak zeggen ze leuk,
0: als je daar
1: mooi,
0: maar ruimte voor maakt.
1: Ja.
0: En waar ik ook mee begonnen ben, is elke avond mijn kinderen te masseren na het avondeten, één voor één.
1: Fysiek contact.
0: En dat leren ontspannen en verzachten in het lijf, in plaats van alsmaar in het hoofd en druk zijn. En ze gaan zo lekker slapen de laatste tijd.
1: Wat maar de relatie bevestigt, of dat nou fysiek is, of dat nou een gesprek is, net waar de eigenheid in de relatie zit. Dat is voor iedereen anders. Voor jou dan masseren, voor anderen is het weer andere. Maar zoek die relatie op. Geef het kind de ruimte. Ook om bij wijze van spreken even de spanning van de dag te verwerken. En dat het dat is 2 uur later komt. Of heel spontaan tijdens het eten het gesprek wil doen. Of even onverwachts komt knuffelen. Of dat nou kinderen van 6 jaar zijn, of een jongen of een meisje van een jaar of 16. Even de knuffel, even weer gezien worden in de relatie. Ik heb een strijd moeten leveren.
0: Even ontladen. En
1: misschien hoef je niet eens wat te zeggen, maar gewoon even die stevige ontmoeting.
0: Mooi.
1: En doe het weer samen. Pas ouders, er is geen enkele voorspelling. En dat vind ik voor ouders die ik steeds benadruk. Stel dat je kind moeite met rekenen heeft. Ja, dat is een probleem van het onderwijs. In de maatschappij kun je het later oplossen samen met anderen. Stel, je kind heeft een lage intelligentie, 70. Het zegt eigenlijk nog niets over zijn toekomst. Want hij kan partners, vrienden krijgen, relaties, werk krijgen. Waarin een heel ander beroep gedaan wordt. En dat het een fantastische toekomst heeft. Er is geen voorspellende waarde met betrekking tot IQ's. Ze hebben een voorspellende waarde in het onderwijs, maar ze hebben geen voorspellende waarde voor de maatschappij. En dat is een boodschap die ik aan alle ouders steeds wil meegeven. Maak je druk over wat er in het nu gebeurt, maar maak je geen drukte over wat zou dat betekenen voor de toekomst van mijn kind. Is het dan zo erg?
0: Bemoedigend, ja. Emiel. Dank je wel. Als mensen je op willen zoeken, waar kunnen ze je vinden? Website?
1: Website is www.stipkomen. Dat is altijd een lastige...
0: Spellen?
1: Daar komt die STI en dan de B van Bernard Cornelis Otto.nl.
0: Dank je wel,
1: en Blijdse Stichting.
0: Dank je wel.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Studio Alphen, met het nieuws van 8 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfoel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file op de parallelrijbaan met een half uur vertraging, want de hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Je kan omrijden via de westkant van Rotterdam. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel een aanrijding. Rechterrijstrook is dicht, staat 3 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu...
7: Song from Ireland.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
3: Studio Alphen.

luisteraars, dit is Song from Ireland. Het wekelijks programma op uw favoriete radiozender, boordevol muziek uit Ierland. Ik ben Wim van Gent. Ook vandaag krijgt u weer een heleboel mooie en interessante muziek uit Ierland voorgeschoteld. Allerlei soorten Ierse muziek. Traditionele Ierse muziek en andere folkmuziek, maar ook hedendaagse muziek. Muziek van bekende en minder bekende artiesten. Muziek van het Groene Eiland voor het Groene Hart.

Luisteraars, van harte welkom bij Song from Ireland. Vandaag begin ik, net als vorige week, met Michael Hines en Kirsten Allstaff. Zij zijn beide flautist. We gaan luisteren naar The Old Sulphur Well en The Twisting Bow.

Michael Hines en Kirsten Alstaff gaan verder met The Nail Behind the Door, The Man from Polnagun en Gussie's Promise to Mary.

dezelfde cd hoorde u nog An Air for Tommy Peoples en The Mermaid of Mullaghmore. Ik ga verder, luisteraars, met Luca Bloom. Ja, ook dit keer zijn de contrasten weer groot in Song from Ireland. Hier komt The Fertile Rock.

de Lorskeen met Moorloch Shore. U luistert naar Song from Ireland. Ik heb hier de cd Open the Door for Three van de band Rialta. Dat zijn Conor Lamb op Ellen Pipes and Whistles, Deirdre Galway, guitar, bouzouki en vocals, en Aaron O'Hagan op Ellen Pipes, Whistles en Boran, met gastmuzikanten Brendan Mulholland en Mickey McCluskey. Hier is Patsy Toohey's, The Exile's Jig en The Yellow Stocking.

bijna aan het einde van het eerste uur van Song from Ireland, luisteraars. Na het nieuws krijgt u nog een heel uur muziek uit Ierland. Ik sluit het eerste uur af met de band Rialta, Jimmy's Return en een klein stukje van John Brennan's.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file op de parallelrijbaan met een half uur vertraging. Want de hoofdrijbaan is dicht voor werkzaamheden. Je kan omrijden via de westkant van Rotterdam. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Nieuwekerk aan den IJssel een aanrijding. Rechterrijstrook is dicht. Staat 3 kilometer file vanaf Rotterdam-Prins Alexander. Ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu...
5: Song from Ireland.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

Legendarische muziek, luisteraars van The Chieftains. U krijgt in de tweede uur muziek van de cd The Wide World Over van The Chieftains. A 40-year celebration. U hoorde The March of the King of Leash. En hier komt The Foggy Dew samen met Sinead O'Connor. Dan I Know My Love met The Corrs en Cotton Eye Joe met Ricky Skaggs.

0: was great.
1: De Chieftains, allemaal muziek van de cd uit 2002. En die cd heet The Wide World Over. We gaan verder met de Magdalene Laundries samen met Joni Mitchell. Dan een setje live from Matt Molloy's pub in Westport, County Mayo. En Shenandoah met Van Morrison.

Chieftains samen met Van Morrison. We hoorden Shenandoah. Dan gaan we verder met The Monster Cloak. Dan Morning Has Broken met Diana Krall en Art Garfunkel. En Morning Dew, dat is de love theme van Barry Lyndon.

Ik draai vandaag in het tweede uur muziek van de cd The Wide World Over van The Chieftains. Dat was ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de formatie. En die cd werd opgenomen in 2002. We gaan verder met Moeky Lamar samen met Sting. Dan Carolyn's Concerto met de Belfast Harp Orchestra. En Guadalupe met Linda Ronstadt en Los Lobos.

Chieftains samen met Eric Kunzel en de Cincinnati Pops Orchestra, Chasing the Fox. Bijna het einde van Song from Ireland. Luisteraars, ik dank u voor het luisteren. Song from Ireland is een programma van Studio Alphen en Studio Kaag en Brasem.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 11 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht.

0: EU-buitenlandchef Callas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselkus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. 10 mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Nou, verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan vandaag. Gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd een marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. 1 graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Jou dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.